0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl. King Distortion.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends. En iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion. Met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: King Distortion. If only we could fly.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl. Go Gay Distortion!

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nederland zit te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Toch wordt het VMBO steeds minder populair. De afgelopen 10 jaar begonnen er veel minder nieuwe kinderen met de beroepsgerichte VMBO. Volgens het AD is het zelfs 20% minder. In plaats daarvan kiezen scholieren steeds vaker bijvoorbeeld HAVO. Honderden actievoerders stapten gisteren op de fiets om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Volgens actiegroep Dolomina verliep het niet overal zonder problemen. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn deden vetbakers vervelend. En in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Bij een Duitse voetbalderby in Mannheim is gisteravond een veldslag ontstaan. Supporters gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld. Ze gingen de strijd aan met de politie, die met veel mensen aanwezig was. 35 agenten raakten gewond. Duitse politici vinden het niet normaal. Dit zijn geen fans, maar criminelen, zeggen ze. En in een woonzorgcentrum in het Brabantse Oorschot is iemand overleden, maar de politie vertrouwt het niet. Dat was geen natuurlijke dood, zeggen ze. En daarom zijn ze gisteravond een grootschalig onderzoek begonnen en houden ze met alle mogelijke scenario's rekening. En dan het weer van Weer Online. Nu nog enkele buien en onweer aan de kust en die regen trekt het land in. In de loop van de middag wordt het droger en het wordt dan 18 tot 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 2,50 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
0: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: King Distortion.

Distortion.

0: oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is hij mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is hij mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het wil mij niet lukken om kinderen naar het VMBO te krijgen, terwijl we zitten te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Volgens de AD nam de afgelopen 10 jaar het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% af. Scholieren kiezen vaker voor het theoretisch VMBO en de HAVO. De VMBO-koepel vindt dat heel erg. Vannacht zijn in verschillende steden weer honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En ook nu waren er incidenten. In Apeldoorn zorgden fatbikers voor overlast. En in Den Bosch werden de actievoerders nageroepen. Het werk is nog lang niet af, zegt actiegroep Dolomina. Chaos bij een Duitse voetbalderby in Mannheim gisteravond. Eerst kregen de spelers ruzie en daarna ging het mis onder de supporters. Ze gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld en gingen de strijd aan met de politie. Er raakten 35 agenten gewond. Er zijn mensen aangehouden, maar hoeveel is niet bekend. En iets na zessen kwam de eerste trein met Formule 1-fans alweer aan in Zandvoort. Vandaag is dag 2 van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Om 12 uur is de sprintrace en vandaag is ook de kwalificatie. Morgen is de race. De NS adviseerde racefans die de sprintrace vandaag willen bijwonen gisteren al om extra vroeg op pad te gaan. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: feel great.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Tank.
1: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is die mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is die mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht in gefietst om aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. Honderden mensen deden in verschillende steden mee, een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa in Amsterdam. En ook vannacht waren er incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie. In Den Bosch werden de actievoerende fietsers nagefloten. We zitten te springen om mensen die met hun handen werken. Toch kiezen steeds minder scholieren voor een praktijkgerichte opleiding. Afgelopen 10 jaar is het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% gedaald, meldt het AD. Ze kiezen wel de theoretische VMBO en de HAVO. En dat vindt de VMBO-koepel jammer. In Oorschot wordt onderzoek gedaan naar de dood van een bewoner van een verpleeghuis, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer is op een niet-natuurlijke manier gestorven en de politie houdt rekening met verschillende scenario's. Die geeft weinig informatie, ook niet of het om een man of een vrouw gaat. En net als gisteren zijn de Formule 1-fans er al vroeg bij in Zandvoort. De eerste trein met raceliefhebbers kwam al om iets na 6 aan. Om 12 uur is de sprintrace en later vanmiddag de kwalificatie. NS bracht gisteren 50.000 mensen naar de allerlaatste Grand Prix in Zandvoort. Een stuk meer dan vorig jaar op de eerste dag. En aan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af. En dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
2: Hoei.
3: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
2: Zo hé.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes. Hamster.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
10: Voor die €2 haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: King Distortion.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.

0: www.albertheinfood.nl/business.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen proberen via AI verzekeraars steeds vaker op te lichten. Bij het indienen van een claim sturen ze dan vervalste facturen of schadefoto's mee, heeft nu.nl uitgezocht. Onderzoekers proberen valse claims te onderscheppen, maar als dat niet lukt, gaat uiteindelijk voor iedereen de verzekeringspremie omhoog. In verschillende steden heeft actiegroep Dolle Mina's fietsend aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Ze gingen bellend en roepend de straten door en droegen borden met de tekst "Veilig uit, veilig thuis". Er waren een paar incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie en in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Het is alweer vroeg druk in Zandvoort met Formule 1-fans. Op webcambeelden is te zien dat op het station grote groepen treinreizigers uitstappen. Gisteren al kwamen zo'n 100.000 mensen naar het circuit. Straks om 12 uur begint de sprintrace en om 4 uur is de kwalificatie voor de allerlaatste Grand Prix van Nederland morgen. En Larry the Cat, die bij de Britse premier op Downing Street 10 woont, leeft nog. Hij werd gisteren doodverklaard door een Britse nieuwssite, maar hun bron bleek gehackt, zeggen ze. Op Larry's X-account staat: "De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven. Larry is 19 en bij persconferenties vaak op tv te zien." En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en er komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Team Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Profiteer nu met Clubcarwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Ons CW-fotoboek is er.
17: Spannend!
16: Wat is hij mooi geworden?
17: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
16: Het voelt alsof we er weer zijn.
18: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Ons CW-fotoboek is er.
17: Spannend!
16: Wat is hij mooi geworden?
17: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
16: Het voelt alsof we er weer zijn.
18: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Ons CW-fotoboek is er.
17: Spannend!
16: Wat is hij mooi geworden?
17: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
16: Het voelt alsof we er weer zijn.
18: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: King. King. Distortion.

0: nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Lucky, de man in Amsterdams verzorgingshuis van wie niet bekend is wie hij is, is niet de vermiste Canadees Kenny, dat zegt de politie. Kenny verdween ruim 30 jaar geleden en lijkt veel op Lucky. Die kreeg 3 jaar terug op straat een herseninfarct en kan niet meer praten. Deze week riep de politie de hulp in van het publiek. Verzekeringsmaatschappijen hebben steeds vaker te maken met AI-fraude. Bij ingediende claims sturen mensen dan vervalste facturen of schadefoto's mee om meer geld uitgekeerd te krijgen, heeft nu.nl uitgezocht. De verzekeraars zeggen dat als dat zo doorgaat, iedereen uiteindelijk meer premie gaat betalen. Een voetbalwedstrijd in de Duitse stad Mannheim is gisteravond helemaal uit de hand gelopen. Supporters bestormden het veld en raakten slaags met de politie. Zeker 80 mensen raakten gewond, onder wie 35 agenten. Er werden al ongeregeldheden verwacht, want bij de bekerwedstrijd tegen Kaiserslautern werden 1400 agenten ingezet. En met de trein komen duizenden Formule 1-fans in Zandvoort aan voor de tweede dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Elke 5 minuten komt vanuit Amsterdam de Max Express aan. Tussen 7 en 9 uur bracht de NS al 17.000 racefans naar Zandvoort. Straks om 12 uur is de sprintrace en om 4 uur de kwalificatie voor de race van morgen. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
4: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum, jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Motion.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een botsing tussen een politieauto en een personenauto vannacht in Engeland zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel precies is nog onduidelijk en ook is niet bekend of er agenten onder de slachtoffers zijn. Het gebeurde op een snelweg bij Middlesbrough in het noorden van Engeland. De weg is in beide richtingen dicht. Lucky, de onbekende man in een Amsterdams verpleeghuis, is niet de vermiste Canadees Kenny. Dat blijkt uit onderzoek. De politie kreeg ruim 500 tips midden nadat er een foto van Lucky online was gezet. Uit de tips blijven nu nog 9 namen over die de politie serieus gaat onderzoeken. Nu het deze week heeft geregend, worden meer droogtemaatregelen afgeschaald. Zo zegt het Hoogheemraadschap van Rijnland dat de waterpeilen worden teruggebracht naar normale zomerse waarden en dat vispassages weer opengaan. En het water in de IJssel is wat gestegen, waardoor bij Deventer een gemaal weer is aangezet. En er is ophef over de nieuwe videoclip van Memphis Depay bij de fans van Corinthians, de Braziliaanse club waar hij voetbalt. Fans zijn boos dat in de clip het historische clubgebouw van Corinthians in vlammen opgaat en wil daartegen protesteren. Op X schrijft Memphis dat het om kunst gaat en dat hij hoe dan ook tegen geweld is. En aan het weer van Weer Online. Eerst nog buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Ah, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, pof jij even.
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
9: Een klein gebaar brengt

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een ernstig verkeersongeluk met meerdere doden op een snelweg in het noorden van Engeland vannacht. Er waren 3 auto's bij betrokken, waaronder een politieauto. Om hoeveel doden het precies gaat, kan de politie nog niet zeggen. Er werden 14 ambulances opgeroepen. De weg is beide kanten op nog steeds dicht. In de buurt van de Spaanse stad Valencia zijn 1000 mensen geëvacueerd voor een bosbrand. Die ontstond door blikseminslag. Het vuur bedreigt een dorpje en de inwoners moeten een veilig heen komen zoeken. Iets ten noorden van Valencia zijn 3 mensen gewond geraakt door overstromingen als gevolg van zware regenval. Na de zonsverduistering van 1,5 week geleden is vrijdag in ons land een maansverduistering te zien. Daarbij staat de maan bijna helemaal in de schaduw van de aarde. Om het te kunnen zien moet je vroeg opstaan. Even na 6 uur 's ochtends heeft de eclipse maximum. Daarna zakt de maan onder de horizon. En op het circuit van Zandvoort begint rond deze tijd de sprintrace. De tribunes stromen vol en de maximaal 105.000 toeschouwers zien Max Verstappen als 6e starten en George Russell vanaf pole. Vanmiddag om 4 uur is de kwalificatie voor de allerlaatste Nederlandse Formule 1 race morgen. En dan het weer van Weer Online. Buien, maar het is ook droog vanmiddag met af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen ook buien, vooral in het noorden en meer zon bij een graad of 19. En tot over het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bank.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Distortion. Kink.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer... voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
9: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
0: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De dode die gisteren viel bij een aanval op een school in Zweden... is een meisje van 17, melden Zweedse media. De dader is een 18-jarige oud-leerling. Hij was met een zwaard de school binnengegaan en stak mensen neer. Waarom is niet bekend. Naast de dode raakten 3 jongeren gewond. Het is nog onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen... bij een zwaar auto-ongeluk in Noord-Engeland vannacht. De politie heeft het over meerdere doden en niet over gewonden. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken, waaronder een politieauto. Volgens getuigen zat die achter een auto aan. Er werden 14 ambulances opgeroepen. Op de A58 bij Oorschot is een automobilist aangehouden. Volgens Omroep Brabant had hij zijn auto op de vluchtstrook geparkeerd... en lag hij te slapen. Een man bleek te hebben gedronken, had cocaïne gebruikt... en kon zich niks meer herinneren. Hij had ook geen rijbewijs en identiteitsbewijs bij zich en krijgt een paar bekeuringen. En in verband met grote drukte bij de Formule 1 in Zandvoort is een van de toegangspoorten gesloten. Bezoekers moeten via een andere gate naar binnen. Betekende dat niet iedereen de hele sprintrace heeft kunnen zien. De race is gewonnen door George Russell en Max Verstappen werd 6e. Om 4 uur is de kwalificatie voor de race van morgen. En dan het weer van Weer Online. Buien, maar het is ook droog vanmiddag met af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen ook buien, vooral in het noorden. En meer zon bij een graad of 19. En tot over het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw, de Melanzane Pizza. Vanaf

0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Kink! Kink Distortion.

Distortion. Kink. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido. Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus

0: 75 euro? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Oei!
5: Aha Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zoei!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamster!
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De NS heeft vandaag al een recordaantal van 55.000 mensen naar het Formule 1 weekend in Zandvoort vervoerd. Dat zijn er een paar duizend meer dan gisteren. De NS had opgeroepen vroeg met de trein te komen om op tijd voor de sprintrace te zijn. Daar hebben veel mensen zich aan gehouden, zeggen ze. Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Zandvoort. Hij begon en eindigde als zesde. Verstappen was positief over de snelheid van zijn auto, maar zei dat inhalen vrijwel onmogelijk was. George Russell won de sprintrace. Straks is de kwalificatie voor de echte Formule 1 race morgen. Maarten van der Weijden stelt het overhandigen van zijn cheque aan het Prinses Maxima Centrum even uit. Hij wil eerst helemaal herstellen van zijn zwemtocht langs 22 steden die hij definitief moet stoppen omdat hij opnieuw ziek werd. Ik wil er later deze week een feestelijk moment van maken, zegt Maarten op Instagram. En in China heeft een mensachtige robot een wereldrecord gelopen op de 100 meter. Volgens de Chinese staatsomroep legde de robot de afstand af in 9,32 seconden. Dat is bijna 0,3 seconden sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt uit 2009. De robot heet Lightning en is gemaakt door een Chinese smartphonefabrikant. En dan het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af, met hier en daar nog een bui. Het is 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui en ook een graad of 19. En tot over het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion, keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.

0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: King. Distortion.

0: Boedaloo.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social Deal deals die je niet mag missen.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
8: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
17: Ons CW-fotoboek is er.
18: Spannend!
17: Wat is hij mooi geworden?
18: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
17: Het voelt alsof we er weer zijn.
19: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Ons CW-fotoboek is er.
18: Spannend!
17: Wat is hij mooi geworden?
18: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
17: Het voelt alsof we er weer zijn.
19: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een zwaar verkeersongeluk vannacht in Noord-Engeland heeft aan 7 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 politieagenten, meldt Sky News. Het ongeluk gebeurde bij een politieachtervolging op een snelweg bij Middlesbrough. De chaos is zo groot dat de weg beide kanten op nog altijd dicht is. De jongen die gisteren op een school in Zweden met een zwaardend meisje doodstak, had een fascinatie voor aanslagen op scholen in binnen- en buitenland. Hij schreef erover op social media, meldde Zweedse media. En ook had hij veel bewondering voor een Zweed die 11 jaar geleden 3 mensen doodstak, ook op een school. De NS heeft tijdens een raceweekend nog nooit zoveel mensen naar Zandvoort vervoerd als vandaag. Aan het begin van de middag waren het er 55.000. Dat is een paar duizend meer dan gisteren. Waarom zoveel mensen besloten juist vandaag de trein te nemen, weet de NS niet. Straks om 4 uur begint de kwalificatie voor de Grand Prix morgen. FIFA-baas Infantino moet wegblijven van een jeugdvoetbaltoernooi in de Dominicaanse Republiek. Dat zegt de voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika en de Cariben. Infantino is dit weekend in de Dominicaanse Republiek. Zijn leiderschap ligt onder vuur, ook bij de UEFA, omdat hij het WK commerciëler wilde maken. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met hier en daar nog een bui, 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon, in het noorden later kans op een bui, bij maxima van 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Kink.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat, alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is die mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is die mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij een verkeersongeluk op een snelweg in Noord-Engeland zijn vannacht 7 mensen om het leven gekomen. Een auto met 5 inzittenden reed bij Middlesbrough aan de verkeerde kant van de weg en botste frontaal op een politieauto, maar daarin 2 agenten. De politie achtervolgde de auto, maar het is nog niet duidelijk waarom. Pleegouders krijgen te weinig steun van instanties bij het opvangen van kinderen en daarom stoppen veel ouders tussentijds. Het komt onder meer door te weinig personeel bij pleegzorgorganisaties en jeugdzorg, meldt RTL Nieuws. Veel kinderen wonen daardoor langer bij hun eigen ouders en krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Een valse start voor Manchester United in de Engelse voetbalcompetitie. De eerste wedstrijd was tegen Hull City, de ploeg die na jaren weer terug is in de Premier League. En Man United ging met 2-0 onderuit. Matthijs de Ligt deed nog niet mee vanwege een rugblessure en Joshua Zirkzee bleef op de reservebank. Zo dadelijk begint de kwalificatie voor de laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Max Verstappen hoopt dat het beter gaat dan bij de sprintrace eerder vandaag, waar hij 6e werd. We gaan nog wat dingetjes uitproberen voor de kwalificatie, zei hij na afloop. De race zelf is morgenmiddag. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met hier en daar nog een bui. 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui. Bij maxima van 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.
13: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Joris de Tolhuur hier bij Kink Distortion. Een stoffige bedoeling. Onder andere ook een beetje in mijn keel. Daarom denk ik wat, minder zoet gevoiced dan normaal. Natuurlijk allemaal vanwege het Dynamo Metal Fest weekend van afgelopen weekend. Waar Sangui Sjöborg op zondagavond het Kink Distortion podium aardig sloten. Hier zijn ze met Dead Ass Shit.

0: Station.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Bjorn's Betonuur hier bij King Distortion. Met de titel van vandaag, stoffige bedoeling. Het staat uiteraard op het weer, of op het weer, op het veld moet ik zeggen, van Dynamo Metal Fest. Want daar zal echt geen grasprietje meer overeind staan. Onder andere Sangui Sugarborg, die is juist geworden met Dead As Shit, sloopte daar de boel bij het King Distortion podium volledig. Ik heb ook beelden geschoten op de socials. En daar kun je zien hoeveel stofwolken er constant voorbij kwamen. En ik merkte dat het echt op mijn keel geslagen is. Samen met het presenteren natuurlijk. Maar met name het stof is wel aardig neergedaald. Dus vandaag een stoffige bedoeling. Het is trouwens een kleine verwijzing naar een van de nieuwe tracks die ik ga draaien. Welke dat is, dat ga ik straks vertellen. Maar eerst ook even de mededeling dat we onder andere ook muziek hebben van A Merciful Fate, Death Heaven, Korn, Changing Tides, Samael, Green Lung gaat voorbij komen, Mastodon en Crown Magnetar. Maar eerst naar een van de shows die ik ook heel erg tof vond op Dynamo Metal Fest. Heb ik het over Employee to Serve. Dit is een samenwerking met Will Raymond. Dit is

and Bleed van Crown McIntyre. Een nieuwe plaat van Crown McIntyre. Die moet binnenkort gaan verschijnen. Die heet The Hallowing of Godflesh. 25 september is het zover. En over nieuwe platen gesproken. De nieuwe plaat van deze band, die staat namelijk ook in de stijgers, zou je kunnen hebben. Zou je kunnen zeggen. Praten blijft soms moeilijk, hè? Nieuwe plaat van Mastodon moet namelijk binnenkort gaan verschijnen. Over 10 dagen is het zover. En gaat die uitkomen onder de noemer Marrow Deep. 28 augustus kunnen we hem in zijn geheel gaan beluisteren. En dan weten we pas echt.

wat het effect gaat zijn van Brent Hinds, die niet meer onder ons is. Maar ik denk wel dat zijn geest toch een klein beetje over deze plaat blijft rondzweven. De Weekly Pit van deze week is van Mastodon en heet In The Ruins. En die draaien we dus extra vaak bij Kink Distortion.

0: Distorsions. Kink
1: Distortion. Ik vind het leuk om één keer in zoveel tijd eens de geschiedenis in te duiken en te kijken wat er dan op een exacte dag zoveel jaar geleden gebeurde. En ik kan je vertellen dat in 98, en dat is dus inmiddels zo'n 28 jaar geleden, dat is een behoorlijke tijd, realiseer ik mij nu ook, de plaat van Korn uitkwam. En dat betekent ook dat het dus 28 jaar geleden is dat ik als, gerust klein Bjorntje met mijn zakgeld naar de platenzaak ging om die plaat Follow the Leader, want daar heb ik het over, te kopen. Het was destijds de doorbraakplaat naar het grote publiek van Korn. Natuurlijk, de echte fans hadden Korn al lang ontdekt met de self-titled en live speechie, maar die Follow the Leader zorgde voor de daadwerkelijke doorbraak met onder andere die enorme grote single Freak on a Leash. Maar ook door middel van deze

Later Life van Cor van de plaat Follow the Leader. En toen ik die als 15 of 14-jarig mannetje kocht, kwam ik vervolgens thuis en zette ik de cd aan. En wat mijn verbazing schetste, was dat de eerste 12 tracks volgens mij bestonden uit volledige stilte. Waardoor ik lichtelijk in paniek schoot. Want ik dacht dat ik dus een of andere kat in de zak had gekocht. Met als gevolg dat ik dus een plaat had die ja, niet goed was of zo. Dus ik weer terug zou moeten naar de platenzaak in destijds Den Bosch. Want daar had ik hem gekocht. Ik weet nog dat als de dag van gisteren dat ik daar best wel van schrok. En achteraf vind ik het echt een geniale actie geweest van Korn. Van de leader, de plaat waar ik het juist over had. Je hoorde daarvan even Got The Life. Oké, nieuwe muziek. Changing Tides kwam namelijk afgelopen week uit. Met wederom een track die op hun aanstaande EP staat. Die aanstaande EP die heet To Exist Is Worth Nothing. En die moet gaan uitkomen op 25 september. En van die track, van drie plaat moet ik zeggen, is dit False Serenity.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is die mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is die mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Dit is Kink Distortion.

Distortion. Baphomet Throne van Samael. En de band komt naar Nederland. Specifieker op 5 september staan ze namelijk ingepland op het Nox Occultum Festival in de Hall of Fame in Tilburg. 4 en 5 september. Op de vrijdag 4 september heb je daar onder andere Behirit, Siri Gorger, Hado Pelegiel. Sorry, die naam kan ik echt niet uitspreken. Hado Pelegiel, dat zal hem zijn. She-Wolf en Bloed. En op de zaterdag een uitgebreidere dag met de Samael, Concrete Winds, Northern Tongues, Trepaneringsritualen, Imhar Talikat, Pale Spectre, Solvater, Noordvolk, Satanic Black Blood, Bredung en Endzaker. Dat allemaal op 4 en 5 september in de Hall of Fame in Tilburg. En daar kun jij bij zijn. Want wij geven tickets weg voor dat festival. 2 dagen en jij kunt daarbij zijn. Wat je daarvoor moet doen, is even naar de socials gaan van Bjoris Betonuur en King Distortion. Daar staat de post van het festival met de festivalposter. En daarop kun je onder andere dus nog maar even zien wat er allemaal komt. En kun je ook dus tickets winnen. Wat je daar moet doen, is eventjes simpelweg je concertmaatje taggen. In de comments maak je kans 2 tickets voor Nox Occultum. 4 en 5 september in Tilburg met dus onder andere Samael, Concrete Winds, Gnarder Tongues, Behirit, Siri Gorger, Trepaneringsritualen. En nog een heleboel toffe bands meer. En over toffe black metal bands gesproken, en ook op de verwezen naar de titel een stoffige bedoeling, heb ik een nieuwe track voor je van Stoflong. Dit verzin ik echt niet. Nieuwe band die appte me of die mailde me met de vraag: goh, wil je dit eens checken en wil je het draaien als je het tof vindt? Zwarte Aarde, zo heet het album. Of eigenlijk EP moet ik zeggen, of single. Het zijn 3 tracks. En daarvan is dit Onderhuids.

Stoflong met Onderhuid, afkomstig van de single Zwarte Aarde. Nieuw materiaal is ook onderweg van Greenlung. De band staat later dit jaar in 013. En de nieuwe single, of sorry, de nieuwe plaat, Necropolitan, moet binnenkort gaan verschijnen. Te weten op 11 september. Dit is Black Magic Radio.

Magnolia van Def Heaven, afkomstig van de plaat Lonely People with Power, die vorig jaar verscheen. En de band staat binnenkort in Nederland. Specifieker 21 augustus, oftewel komende vrijdag, staan ze in de Doornroosje in Nijmegen samen met Show Me The Body. En daarmee zijn we aangekomen bij de laatste track van dit uur, van Björn's Betonuur, hier bij Kink Distortion. En ik hoop van harte dat mijn stem donderdag iets beter is dan nu. Het klinkt er nog steeds net niet helemaal lekker. Ja, het is wat het is. Maar deze stoffige bedoeling aflevering van Björn's Betonuur hier op Kink Distortion. Tof dat jij er in ieder geval bij was om toch gewoon even in te checken hoe het allemaal geweest is op Dynamo Metal Fest. Want het was een uitermate tof festival. En daarover gesproken, het zou zomaar eens kunnen dat een voorspelling van mij uitkomt. Afgelopen donderdag had ik het namelijk even over Merciful Fate. Want die zijn bevestigd voor komend jaar Alcatraz. En daar was ik best wel enthousiast over. Vervolgens loop ik rond op die Dynamo Metal Fest. Zie ik daar op een van die schermen voorbij komen. Het artwork van de plaat Don't Break the Oath. Het is een soort van vinger met een half masker wat dan uit het vuur wijst. Dat masker en die vinger die kwamen dus terug in een aantal schermen op Dynamo Metal Fest. Met letterlijk de opmerking eronder: See you next year? Vraagteken. Dus ik denk dat volgend jaar Merciful Fate op Dynamo Metal Fest staat. Dus daar hoop ik van harte bij te kunnen zijn, want ik heb daar best wel zin in. Toffe band die ik graag weer een keer zou kunnen zien. A Dangerous Meeting van de plaat Don't Break the Oath. Tof dat jij erbij was bij deze nieuwe aflevering van Björn's Betonuur. Weer terugluisteren, dat kan via de Kink-website kink.nl/podcast of via de Kink-app. En daarnaast kun je steeds tickets winnen voor Nox Occultum in Tilburg. 4 en 5 september.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
4: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het aantal schademeldingen na de aardbeving gisteren in Groningen is opgelopen tot meer dan 220, meldt RTV Noord. Ook zijn er nog 6 meldingen gedaan van acuut onveilige situaties. Gisterochtend vroeg was bij Zandeveer een relatief zware aardbeving met een kracht van bijna 3. In het gebied werd vroeger aardgas gewonnen. Tijdens een toertocht door Brabant is een motorrijder om het leven gekomen. Toen de groep waarin hij reed bij Oorschot ineens moest afremmen, reed hij op de motorrijder voor hem en ging hij onderuit. Hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. De weg is afgesloten en specialisten van de politie onderzoeken wat er precies is gebeurd. Oekraïne krijgt meer luchtafweer van Frankrijk. President Zelensky had erom gevraagd omdat Rusland voortdurend aanvallen uitvoert met raketten en Oekraïne daar weinig tegen kan doen. Aan het front lijken de Oekraïners Rusland nog aardig te kunnen stoppen, maar door de lucht hebben de Russen vrij spel met hun raketten en drones. Indonesië zet 1500 extra militairen in om de bosbranden op Borneo te bestrijden. De branden hebben grote delen van het eiland verwoest en veroorzaken een dichte rook. Een oppervlakte zo groot als de provincie Limburg is afgebrand. En ook gaan 6 helikopters meehelpen bij het blussen van de branden. En nu het weer van Weer Online. Het is nu op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Al valt vooral in het noorden nog een enkele bui. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen bewolkt, grotendeels droog. En dan 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Na een lange, lange, lange zomerstop van maar liefst 4 weken, heren. We zijn eindelijk weer terug met de Loodsvaar jongens op jouw favoriete metalzender, King Distortion. We starten het nieuwe seizoen gelijk met een festival.
1: Yes. Hoe lekker is dat?
0: En wel inderdaad de beste, tofste, grootste en lekkerste van allemaal. En dat natuurlijk allemaal, zeg ik dat, omdat de grote baas hier aan tafel zit.
2: Ja, een prikstok in de hand, hè?
0: Exact, exact. We waren een beetje geforceerd, maar het vooruit. En dan hebben we natuurlijk over het festival Dynamo Metal Fest. Zo meteen gaan we even praten met onze grote baas hier, Tjerk Maas. Wat we dit weekend allemaal zo kunnen verwachten. Waar hij zelf naar uitkijkt. Waarom zo ontzettend weinig eigenlijk Nederlandse band zijn. Hoor zo meteen. En we hebben iets nieuws. De Whitney Houston.
2: Oeh, daar kijk ik naar.
0: Challenge staat. Het allerleukste onderdeel van deze aflevering.
1: Leuk.
0: Maar eerst. Mijn vaste tafelgasten, natuurlijk hebben we daar de metal Nestor van ons allemaal. Oeh. Daar zit hij. De gitarist van de Dutch Metal Legends, Marder Rick Bouwman.
2: Hallo!
0: En uiteraard, ja, daar is hij weer. Ruther van Noorderburg. De gitarist van heel erg veel bands. En ik kan nog magerder.
2: Oh, je hebt nog magerder applaus gevonden.
1: Dat klinkt iets anders.
0: En er is nieuws, heren. Onze set. We hebben onlangs in goed overleg met elkaar afscheid genomen.
2: Oh. Ja, jammer.
0: En we toch even, ook tegen jou, de luisteraar, even zeggen het geval is. De meeste van jullie zullen Kit ongetwijfeld kennen als onze wekelijkse onnavolgbare zesspecialist. Ja, ik zei iets niet goed voor me.
2: Kit.
0: Sit is het inderdaad.
1: Ben je hem nu al vergeten? Nee.
0: Zijn kennis en liefde van Underground, ja god, die was ongekend. Ik denk beter dan...
2: Ja, daar wist je echt heel veel van. Daar weet hij heel veel van.
0: Ja, we gaan dus ontzettend als persoon missen. Maar ook zijn kennis, zijn enthousiasme en uiteraard zijn liefde voor onze metal scene. Goed, ja, het is niet anders. Hij was te druk, zeg maar. Ja. En het ruimt niet handig met onze agenda van Loodsvaar, jongens. Dus ondertussen gaat ook alles druk en door hier. Check wordt even gebeld.
2: En een baasje.
0: Daar heb je zit, waarschijnlijk.
2: Oh, daar heb je zit. Jij zit voor de deur.
0: Even check belt.
1: Ik ben helemaal niet exit.
0: Ik deed het steeds zeggen, doe de groet aan de jongens. Ja, moet ik,
1: precies.
0: Want Sid is en blijft natuurlijk een loodzware jongen. En,
2: ja, altijd een loodzware jongen.
0: Al maakt hij geen onderdeel van onze wekelijkse show. Misschien wil Sid nog ergens een keer horen op een festival. Als Raas die reporter, maar even kijken. Maar wekelijks, het past even niet bij elkaar. Sid, kerel, als je het hoort, enorm bedankt.
1: Bedankt
0: voor
1: alles
0: wat je gedaan voor de loodzware jongens. We houden van je en we gaan je enorm missen. En Sid is een ware metal. God.
2: Oh.

0: Dat was Metal Gods van Judas Priest. En dat is speciaal voor onze Sid. En dat, ja, ook omdat de drummer Dave Holland heet, was mijn idee.
1: Dat
0: ja,
1: is toch, de link.
0: Ik heb moest zoeken, maar ik heb de link gevonden met Nederland.
2: Die is dus, toch verder gezocht dan die galopjes van Rick?
0: Ja.
3: Ongelooflijk,
0: even creatief met Kurk, maar het is weer gelukt. Ja, en uiteraard gaan we nu iets heel moois doen. Onze Tjerk verdient een romantische aankondiging. Ken je trouwens, Tjerk, dat wij doen dit nu sinds een maand of drie, zo, weet ik wat.
3: Dit intro?
0: Heb je dit eerder gehoord dat wij ook jou dus nu romantisch gaan aankondigen? Is het een verrassing voor je?
3: Nee, dat wel.
0: Dus zit, zo zeggen, Tjerk, en geniet.
2: Je wil nooit anders meer. Je wil nooit anders.
0: Exact. Sommige liefdes beginnen met een blik. Andere met een voorzichtige aanraking. Maar de mooiste liefdes beginnen met een snoeiharde rif over de Eindhovense ijsbaan. Al ruim 10 jaar laat Dynamo Metalfest ons hart sneller slaan. Een plek waar het bier koud is, maar de liefde voor metal hartverwarmend. Waar wildvreemden elkaar innig omhelzen nadat ze elkaar eerst tegen de grond hebben gebeukt. Waar iedere breakdown voelt als thuiskomen en iedere morspit als een warm bad. Achter deze jaarlijkse romance staat een man die zijn hart voorgoed aan de metal heeft verpand. Een man die ons steeds opnieuw laat verlangen naar nog één weekend vol herrie. Dames en heren, de onweerstaanbare Tjerk Maas van het wonderschone Dynamo Metalfest.
2: Ja! Oh, nice.
3: Oh, hoor eens.
2: Hoor je die gil? Nog een challenge.
0: Ah, heerlijk. Tjerk, tof dat je even bent in al deze drukte voor jou dit weekend. Ja. Goed, ik vond het even leuk met jou even snel de band langs te lopen. En ook voor de luisteraar die even weet een beetje wat die speelt. Mm-hmm. We beginnen de vrijdag met Revocation, Destruction, vervolgens Amorphis, Die Art is Murder. En we eindigen met Halloween.
3: Hallo.
0: Dat is toch een aardige vrijdag, denk ik zo, Jack.
3: Zeker een heel aardige vrijdag.
0: Dat begint goed gelijk.
3: Ja. We hebben natuurlijk het jaar ervoor al toen met onder andere Opet en zo de vrijdag even goed neergezet.
0: Ja.
3: En dit was een mooie voortzetting daarvan.
0: Dat kan je zeggen, inderdaad. Ja,
3: op.
0: Ja, ja, nee, absoluut. Waar kijk je trouwens meest naar uit deze dag, op deze vrijdag? Wat denk je, is er wel mijn...
3: Ja, Morphis is wel mijn bandje, hoor. Maar ik vind Halloween ook helemaal te gek. Hoor. Als manneke van 14 ging ik bij de bibliotheek een cd'tje lenen.
0: Ja.
3: En daar stond, dat was Keeper of the Seven Keys deel 2. Dus het allereerste nummer wat ik ooit hoorde van Halloween was Eagle Fly Free.
0: Ja.
3: Ja, toen was ik het even kort.
0: Nu, ja, ik heb ze ook in mijn plaatkast. En dit is voor mij verbonden aan mijn jeugd. En ik vind het echt geweldig. Die eerste 3 platen vind ik helemaal top. Nu, je smaak verandert ook iets. Ja. Dit blijft een legende, blijft mooi. Ja. Af en toe vond ik toen ook wel, is het mij iets te vrolijk.
3: Oh, de melodietjes. Dat verwacht ik gewoon bij Halloween.
0: Ja, dat klopt ook wel. En ja, met die pompoen is het ook helemaal gezellig geworden.
3: Ja.
0: En iets,
3: het moet ook niet allemaal
0: gezellig. Serieus, nee, dat klopt. Maar nu soms denk ik van, dit is...
2: Vindt ze er ook wel redelijk eng uitzien tegenwoordig.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Het is wel... daar vinden we allemaal wat van.
3: Dan moeten wel wat suggesties worden gedaan richting bepaalde personen op het podium.
2: Allemaal, denk ik.
0: Ik heb ook het idee. Soms denk ik, waar gaan ze te kijken? Ja. En dan komt er Halloween en denk ik, is het Halloween? Want het is wel net wat verrassend hoe ze eruit zien, wat mij betreft. Ze hebben erg hun best gedaan, laat erop.
3: Zeker weten.
2: Ze hebben zich verkleed.
0: We gaan naar de zaterdag en dan beginnen we met Damnation.
3: Nice.
0: Ja, jongens uit Alkmaar. En die staan natuurlijk niet zomaar zonder reden, want ze hebben een contest gewonnen.
3: Ja, ze hebben de band battle gewonnen.
0: Hoe werkt dat trouwens bij Dynamo? Wanneer doe je dat? Een week van tevoren, 3 weken?
3: Die is, dat was volgens mij eind maart.
0: Eind maart al, oké. Okay.
3: Zo begin januari openen de inschrijvingen en dan wordt er een voorselectie gemaakt. Dat laat ik het liefst doen door wat jongere mensen.
0: Ja.
3: En die komen dan aan met ongeveer 10 bands die dan kans maken. En dan gaan we samen luisteren van oké,

0: dit zijn de vijf bands die gaan strijden.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Oh, ja. Die
1: plek. En zit er een voorwaarde met de metal battle? Moet je een plaatcontact? Mag het wel, mag het niet? Mag je 10 albums uit hebben?
0: Je moet jong zijn.
1: Je moet jong zijn.
0: Ja, en daar krijgen we heel veel shit over.
1: Ja, want dat is jong.
0: Ja, nou ja, wat is jong?
1: Ik vind Rick ook heel jong.
2: Ik vind mezelf ook heel jong.
1: Ik niet. Ja. Jong van geest.
0: Zeker, maar ja, goed, dat is niet te meten. Dus je paspoort wel.
1: Ja, exact. Maar heb je dus een gewoon keiharde datum, ja, geboortedatum?
0: We hebben dus maar heel weinig plek voor Nederlandse bands. Ja. En als we die dan een plek geven, dan wil ik ook wel dat het een band is die mogelijk iets meer kan gaan doen. En ja, die kans is groter bij een jongere band dan bij 50-plussers die gewoon voor de lol wat leuke muziek maken.
1: Ja,
0: niks mis mee is.
1: Ja. Ja, nee, ja. Ik probeer het voor Rick.
2: 2 jaar geleden mocht ik hier nog staan. Dus,
1: kans,
0: ja, dat hij hoefde niet mee te doen aan de battle.
1: Nee.
3: Zonder battle kwamen we erin.
4: Maar hoeveel bands zijn er nou ongeveer in aanmerking gekomen dan? Want je zegt net 10 is de preselectie, maar aan wat voor aantallen moeten we denken?
0: We krijgen, het varieert een beetje, maar het zit, de ene jaar zitten er 60 aanmeldingen tussen, het andere jaar zijn het er 30.
2: Best veel.
4: Ja, best gek toch, joh?
1: Ja, dat is best wel veel. Ja,
0: gewoon blijven proberen. En leuke bands komen wel bovendrijven.
1: Ja. En dan eventjes de vraag. Hè. Dus er is maar 1 Nederlandse band. Waarom is dat eigenlijk zo weinig Nederlandse bands zijn?
0: Dat zit eigenlijk niet echt verbonden in het DNA van dit festival. Heel veel daar kopen mensen de kaartjes niet voor dit festival. We zitten hier gewoon op een plek waar heel veel te doen is. Mm-hmm. En waar je ook gewoon volgende week kun je alweer naar die Nederlandse bands gaan kijken. Om de hoek, op de fiets.
2: Ja, dat is
1: wel. Ja,
0: en dat geldt natuurlijk voor heel veel bezoekers die door heel Nederland en ook Duitsland, België en zo. Voor Duitsers en Belgen is het dan misschien wel wat interessanter om Nederlandse bands te zien.
1: Ja,
0: maar voor de Nederlandse, wat nog deze gewoon het gros is van de ticketkopers.
1: Ja.
0: Die kunnen ook gewoon volgende week weer naar de lokale zaal. En daar staan ze.
1: Daar snijd ik wel een punt aan inderdaad. Ja. Dus sommige mensen kan je niet altijd zien hier. En dat is dan leuk om ze hier dan te hebben. En andere Nederlandse bands, en daar heb je meer kans inderdaad om er even heen te gaan.
0: Ja,
1: nou, got a point, snap ik. Na Damnation gaan we naar The Cost. Die staat op de main stage.
0: De YouTuber.
1: Dan, wat zeg je?
0: De YouTuber.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat is toch die drummer?
0: Ja.
1: Die zit koffie te drinken ondertussen.
0: Of zoiets.
2: Waanzinnig is dat.
4: Maar in die band doet hij niet zoveel, toch?
0: In die band drumt hij.
4: Ja, nee, snap ik. Maar hij doet niet zo heel veel.
1: Als drummer niet.
4: Ja, op YouTube is hij echt is een beest.
1: Ja. Nou ja, hij drumt dan, hè, voor iemand die het niet dit luistert. Ik van, hoe werkt dit? Ja, maar hij drinkt koffie met 1 hand. Nee. En tussen doet hij de dikke drum shit met zijn andere hand. En zijn benen uiteraard. Ja. Maar hij dus doet het met 1 arm, doet hij dat.
0: Ja.
1: En dat is inderdaad een beetje een hit op YouTube. En die gozer zit dus in de band.
0: Moeten we de Def Leppard grap met maken?
1: kom maar binnen, Jack. Dat is helemaal mooi. Nee, maar inderdaad, je ziet aan De Cost niet helemaal dat hij zo'n ontzettende spectaculaire goede drummer is, zeg maar.
0: Ja.
1: Het komt er niet meer uit. Lijkt. Maar goed, het zal. De volgende is Teal Gunner. Altijd gezellig hier, toch?
2: Tof.
1: Dat is altijd leuk. Ja. Fit for an Autopsy hebben we daarna. Dan hebben we nog Necrot. Hebben we volgens Overkill. Employed the Surf. Bleed from Within. Castle Red. Inderdaad, ja.
2: Een leuke act om te zien.
0: Ja, dat is wel. Daar keek ik het meest naar uit.
1: Ze doen hun best inderdaad om in een podiumpresentatie. En zij is ook wel enigszins spannend gekleed, zeg maar.
2: Een beetje oudere stijl, 70s of zo, klinkt dat toch?
0: Ja,
1: inderdaad, ja, klopt, ja.
0: Maar ze doen wel weer iets wat niet heel veel andere bands doen.
1: Ja, precies, inderdaad.
0: En ze doen het heel goed, dus het is wel heel interessant.
1: Ja, ja. En natuurlijk heel leuk, Primus. Ah. Ik vind die man geniaal. Ik moet zeggen, de albums heb ik toen in de jaren 80 niet echt gekocht. Ik zat meer in de death en het moest harder. En Primus een beetje een rare vogel. Maar al respect voor die kerel natuurlijk, Les Claypool.
4: Ja, zeker.
1: Vond me op een blauwe maand ook nog bij Metallica, na Cliff Burton. Maar uiteindelijk, misschien was je te vreemd, ik weet het niet, maar kwam je er niet in. Maar hij is natuurlijk een geniale kerel.
2: Zo'n band klopt eigenlijk nooit in Nederland, heb ik het idee.
0: Nee, dat is al heel lang geleden, dat hij volgens mij voor de laatste 013.
2: Ja.
0: Maar dat is ook al 8 of 9 jaar geleden.
2: Leuke naam, denk ik, dat mensen daar ook juist een ticket voor kopen.
1: En hoe lastig was het om Primacy te krijgen?
0: Viel mee.
1: Okay.
0: Het werd aangeboden.
1: Het aangeboden, ja, dat vallen zeker mee.
0: Ja, want ik had niet verwacht dat die band ooit nog iets zou gaan doen op festivals.
1: Nee.
0: Maar we kregen het aangeboden en het was meteen, yo,
1: Ja, doe precies. Maar, ja, nee, snap ik. Ja, leuk, hoor. Ja, tof. Ja, gaaf. Gaaf.
0: Daarna natuurlijk nog wel flinke onderhandelingen over geld.
1: Maar... Ja, ja, ja, ja, ja,
2: dat is een ander verhaal.
1: Dat is even... In eerste instantie was het oké.
4: Okay. Ik had al een mental note gemaakt. Oh, je kan zo...
1: Ja, ja, got a point. Incenti Alert, met onze Heavy Kevy, ja, altijd gezellig.
2: Komt ook,
1: komt ook nog even in de show, inderdaad. Stolder 2 Preview, sorry. Die komt daarna. Self-Deception. En dan volgens als afsluiter Lamb of God.
2: Ja, ook gaaf.
1: Dat is ook wel lekker, inderdaad. Ja. Dat is dan de zaterdag. En is het nou zo dat dit meer de jeugd is?
0: Nou, er is wel heel veel jeugd. Maar je ziet ook dat gewoon de oude lul...
1: Ja.
0: Die staat ook gewoon te kijken en te denken van... Ja, fuck man, dit is gewoon vet. Ik zet het thuis niet op, maar ik vind het wel vet.
1: Ja, dat is... Ja, dat heb ik ook een beetje.
0: Ja.
1: Er zijn een paar mensen waar ik wel wat van heb, maar het gros heb ik net niet zoveel van. Mm-hmm. Maar het is ook wel leuk om zo'n festival dan een keer te zien en te ervaren. En,
0: ja, en dat... je ziet veel vader-zoon combinaties, hè?
1: Ja, dat valt me ook op. Echt, ja, ja, ja.
0: Super te gek.
2: En, ja, en het leuke is natuurlijk dat je ook weer ook ziet en ontmoet. Hè? Dat is het leuke van zo'n festival natuurlijk ook.
0: Dat is denk ik voor heel veel
2: ook
0: mensen
2: voor
0: een groot gedeelte van waarom ze er naartoe gaan.
2: Ja.
1: Ja.
0: De muziek is enigszins bepalend, maar niet 100%.
1: Nee, klopt. Begon ik vorig jaar met Luukje, die ook het journaal voor me haalde met crowdsurfen. Nou, eindeloos vaak.
2: 100.000 keer.
1: Ja. Minstens. We werden gek van Luukje. Maar ja, het is fantastisch dat zo'n jongen dat dan... crowdsurfen de hele dag door.
0: En... ik heb hem alweer bezig gezien.
1: Ja. Dat is fantastisch.
0: Ja.
1: We gaan even een nummer draaien. Loyalty Ends Here, nieuw single uit.
4: Nice.
1: Dead. Ja,
0: goeie band.
1: Ik zit tussen Buried Dead. Ja.
0: Dead and Buried?
1: Ja, en Buried, en dat weet ik niet. Precies dat zijn.
0: Dead X Buried.
1: Ik vind het echt een gekke nummer. En ja, het lijkt een beetje In Flames-achtig, vind ik.
4: Ja, ik vind het vet.
1: Geluisterd. Ja. Loyalty Ends Here.

0: Loyalty Engineer.
1: Loyalty Engineer.
0: En ik vind wel dat hij gewoon met kort haar nog steeds goed klinkt.
1: Ja, ja, ja.
2: De muziek is er niet minder om geworden sinds je haar heeft...
1: Nee, dat klopt. Maar is het toch een vet nummer?
0: Ja, ik zie het.
2: Is het gek, man.
0: Ja,
2: het is al verband. Het gekke band.
1: Ja. Misschien iets voor... Nou goed, Dynamo.
2: Een andere Dynamo met...
1: ja, die luisteren echt ontzettend goed. We gaan nog even snel de zondag langslopen. Dan beginnen we met, ja, we hebben zo'n bijzondere naam. C-W-F-E-N. En dat moet jij dus Coven spreken uit?
3: Coven.
1: Coven. En die is zo kut geschreven, omdat het een van de dialect
3: is. Het zal wel oud-Schots zijn of zo.
0: Ah, maar is God, het is Coven als in lijkkist of als in Coven van een heks?
3: Ik ben niet thuis in oud-Schots.
0: Right, top.
1: Nee, nou, we kunnen de vragen ja, misschien, ja. Maar... goed, we gaan... Volgens mij is het wel aardig, wat ik zo heb begrepen. Hiro the Hero gaat nog langskomen. Ronker, Belgen. Ik heb alleen nog niet iets met ze geregeld. Ik kan niet zeggen wat er gaat gebeuren. Ik zit vrij vol. Dan nog Kitty, die daarna gaat optreden. Urn, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Vind ik wel een gaaf band. Death Angel, of course. Al gezellig. 200 Step Wounds, voor mij brute death metal. Lijkt me ook wel gezellig. Soulfly hebben we nog. Dan komt Loen, getipt door onze collega Mike Arns. Die zegt dat het heel vet is. Heeft ons laten horen in ons huisje.
0: Ja, dat klonk zeer goed.
1: En dat klonk inderdaad heel vet. Ja. Testament gaat voor ons aansluiten.
2: Daar kijk ik ook naar uit.
1: Filth gaat voor ons verder. Oh ja, Filth. Wat is dat?
3: Ja, een beetje deathcore, wat hip-hop invloeden erin. Het gaat er wel behoorlijk hard op, denk ik.
1: Oké, nou, we gaan het allemaal meemaken. Ja. Godsmack komt erna. En dan de band.
2: Hoe spreek je dat uit? Hè?
1: Onuitsprekelijke naam inderdaad. We gaan een keer proberen.
0: Nee, ik hoorde dat Jack het heel goed kon.
1: Oh, Jack.
3: The Bug.
2: Nee. The Bug.
1: The Bug.
3: Ja, zo noemen ze het bij ons op kantoor. Die jonge mensen die daar helemaal weg van zijn. Ik vind het trouwens ook heel gaaf hoor. Maar ja, het is Sanguine Sugar Bug.
0: Gezondheid.
1: Sugarbox.
2: Sugarbox.
1: Zoiets, klinkt in ieder geval.
3: De bug is wel gemakkelijk.
0: Je kan het ook niet aflezen in het logo.
1: Nee, klopt inderdaad. Ja.
3: Dan kan ik loodzwaar jongens staan.
1: niemand die het weet. En schijnt zoiets te zijn inderdaad.
0: Ja.
1: En we sluiten af met In Flames.
2: Lekker man.
1: Dat zal wel weer een crowdsurf feestje worden.
3: Ik verwacht van wel. Ik denk dat de vangploeg op het laatste nog even heel druk.
0: Kapot.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Helemaal kapot.
1: Dan heb ik iets nieuws.
3: Oh.
1: En dat is de Whitney Houston Challenge, hebben wij bedacht. Dat is een prachtig nummer. I Will Always Love You. Nou, hoe mooi kan het zijn?
0: Zeg je nooit tegen mij.
1: Ik we hadden over Cherk en dan komt dit bij mij naar boven.
2: Ja,
1: Whitney Houston met I Will Always Love You. Je hoort even Whitney wat zingen, dan is het stil, stil, stil, stil. En dan komt er een klap, een drum en dan gaan zij verder zingen. En jij moet die klap exact goed doen. Kan je het even testen of die werkt?
2: Oké, even de microfoon erbij.
1: Dat gaat werken, zo te horen. Goed, je gaat nu horen Whitney Houston. En ga eens even kijken hoe goed Cherk zijn maatgevoel
0: is. Misschien helemaal niet.
1: Ben je er klaar voor, Cherk?
3: Ik ben er klaar voor.
1: Oké, kom je aan, let op.

0: slecht.
1: Je bent de eerste, dat
2: dus
1: wel.
2: Bovenaan de
1: maar,
2: lijst.
1: Ja,
0: ik moet zeggen, dat
2: ik voer gewoon eventjes de lijst aan.
1: Ja, absoluut voer je de lijst aan. En je zat vlak in de buurt.
2: Ja,
1: alle respect. Slecht. En ik vind dat heel bijzonder, Jack. Dat
2: als
1: jij
2: ik een trigger op had gehad, was hij on point.
1: Waarschijnlijk wel. Ja. En dat denk ik over mijn benen er ook uit, denk ik. Dat vermoed ik ook.
0: Gewoon leken zie je niks aan de hand.
2: Hoppakee.
1: Absoluut. Jack, ontzettend bedankt dat je langs komt. Ben je er heel druk dit weekend? Of?
2: Nou, ik... Ik zeg het ook al tegen alle, ik krijg die vraag wel vaker, maar na de eerste Dynamo Metfest in 2015, toen ik 33 kilometer heb gelopen op één dag.
1: Jezus.
2: Toen zei ik, dit doe ik niet meer. Dus ik betaal nu andere mensen om voor mij te stressen.
1: Die doen het allemaal.
2: Gewoon lekker bier.
1: En jij kan
2: wel genieten. Naar de vrolijke gezichten overal.
1: Kijk.
2: En kijk, beentjes. Ja, daar heb ik toch nooit voor.
1: Precies, precies. Nice. Nou, geweldig, man. Dankjewel, Jack, voor je tijd.
2: Dankjewel,
1: en dan gaan wij naar Project P Nieuwsingel. Naar de kloten.
0: Hey, yo.
3: Wat gaan we?

0: Het waren jongens.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nieuw, de Melanzane Pizza van

0: kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is hij mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is hij mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is hij mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Dit is Kink Distortion.

0: zitten bij Dynamo Metal Fest. En in het eerste half uur hadden we natuurlijk Tjerk. En nu zitten we met de eerste band van zaterdag. En gelijk ook de enige band uit Nederland.
1: Kijk. Wel weinig eigenlijk.
2: Ontzettend weinig.
1: Wel meteen een goeie. Ja.
0: Met de heren van Damnation zitten wij aan tafel. Laten we maar gelijk even een applaus ingooien. Zo is genoeg. Heren. Mika, was je nog erg zenuwachtig?
3: Wellicht.
0: De vorige keer werd aangegeven door de groep dat jij wel heel veel zenuwen had.
3: Ik ben wel een echte zenuwlaaier inderdaad.
1: Ja?
0: Dat wel.
3: Maar ja, wanneer ik die eerste noot raak, dan is het meestal gelijk voorbij. Vooral bij deze, de fans waren knettergek.
1: Ja, die gingen wel los ook meteen. Ja, dat was zo vet.
0: Ja, dat is opvallend inderdaad. Hoe dat ging vanochtend om 12 uur 's ochtends al.
1: Ja.
0: En weer nog een paar heren staan. Dat zijn twee vaders van de heren. Die komen zo nog even aan het woord. Je mag wat zeggen als je wil.
4: Als er een microfoon in mijn gezicht wordt gedouwd, dan gaan we het zeggen.
0: Ja.
4: Super trots op die gasten. Super trots.
0: Ja, dat snap ik. Het was een groot feestje volgens mij ook. Dus ook voor de ouders, denk ik.
5: Ja.
0: Vond ik nog meer ouders gezien dan jullie twee. Klopt dat?
4: Ja, hoor. De hele metal oude crew was erbij. Dus,
0: iedereen was erbij.
6: The Damned Parents.
0: Ah, dat is tof. Hey Manu, eerst even een vraag aan jou. Jij bent de zanger en de gitarist.
6: Yes, hallo.
0: Maar de eerste nummers was je alleen de zanger.
6: Yes,
0: Waarom was dat?
6: Omdat ik later in de band ben gekomen. De eerste paar nummers die waren geschreven in de tijd dat ik nog niet in de band zat. En vanaf dat punt daarna ben ik dus bijgekomen en ben ik ook eigen partijen gaan schrijven ervoor. En sowieso de eerste drie nummers, ik kan ze wel met gitaar spelen. Maar de reden dat ik het vooral doe zonder eerst is om gewoon helemaal los te gaan. Als ik met de gitaar er helemaal aan sta, dan kan ik niet veel rondlopen. En met die mic dan kan ik heel de stage rond springen, whatever.
0: En vind je dat dan ook handiger en leuker?
6: Voor de eerste paar nummers ja, want ik zie mezelf eigenlijk meer als een gitarist. Maar ik vind het voor de eerste drie nummers is het gewoon handiger om het publiek op te hypen. Want dan kan ik gewoon zo losgaan als ik wil.
0: Ja, ja, en dat lukte redelijk goed.
1: Goed idee eigenlijk.
6: Yes, lekker.
0: En de moshpit was er ook. Men ging ook heel hard rondjes rennen. Moet ik altijd een beetje aan wennen.
1: Nou ja, wat ik heel erg raar vond eigenlijk in die moshpit, dat ze aan het
0: Ze gingen twisteren.
1: Wat zijn ze aan het doen daar, joh?
0: Opeens gingen ze een twisterspel doen.
1: Ik heb het niet uitleggen en twister spelen.
0: Ik heb het niet eerder gezien, maar was het jullie idee?
2: Ik zie een idee van ons,
4: jongens. Totaal niet.
0: Ja, leuk. Gewoon doen. Wat is, kennen jullie dat twister? Ooit van gehoord trouwens?
4: Natuurlijk. Iedereen en hun moeder kent twister.
0: Iedereen kent twister.
6: Yes.
0: En toen je dat zag, dacht je, wat leuk?
4: Sorry?
0: Toen je dat zag, dacht je, hé, wat leuk?
4: Ja.
6: Ja, ik schijt eerst in mijn broek. Ik dacht dat er iemand misschien was gevallen.
0: Nou ja, daar ging ik ook kijken. Ik zag de crew kijken, oh, is wat aan de hand? Ik dacht, joh, is wat aan de hand dan? En daar is mensen op de grond, of het erger is er... Twister.
6: Ja.
2: Maar dan heb ik ook iets nieuws geleerd. Want de funkcrew heeft dan dus echt letterlijk daar een teken voor. Want ik wist ook niet wat er aan de hand was. Dus dat jullie me nu vertellen. Ik stond vooraan. En ik zie even die gasten van die vangers. Die zie ik zo'n draadje met zijn vinger maken. En de hele crew wist meteen wat het was. Dus ik denk dat dit vaker gebeurt.
1: Ja, blijkbaar dan.
0: Ja.
4: Ik moet zeggen, ik heb dit nooit gezien.
6: Nee?
4: Ik dacht ook eerst, iemand die ligt op de grond te creperen van de pijn.
0: Ja, dat was ook mijn eerste gedachte.
4: Ik ga over het publiek heen kijken. Ik ga helemaal stuk. Ik kan mezelf niet serieus houden als ik mensen twisters.
0: Nee, nee. En ik zie dan voor me. Ik
2: zou het best dat doen om evil faces te trekken. Dan doen ze
0: En de volgende keer zou ik denken, doe dan twister in het midden van een mosh. En dan de death wall, zeg maar.
4: Ja.
0: Dat ze verstoffen in het midden. Is ook gelijk het spel over, denk ik dan.
4: En dan nog een circle pit eromheen. En ik wil dan ook crowdsurfers. Ik wil alles
6: zien. Vallen dan bovenop de twister.
2: Crowdsurfen die twister.
4: Joh.
0: Maar ze gingen echt los, hè?
6: Helemaal.
1: Absoluut.
0: Hadden jullie veel fans meegenomen? Of?
6: Dat denk ik wel.
5: Ja, er waren wel een paar van onze entourage die waren komen kijken. Maar het waren ook echt voor het grootste deel gewoon mensen die we niet kenden.
0: Ja.
5: Die hadden ons dan vandaag voor het eerst gezien. En die hebben volgens mij wel een goede indruk gekregen.
1: Dat is mooi. Weet je wel, in de naam scanderen aan het einde. Dat is prachtig, man.
0: Ja, dat is fantastisch. Ja.
1: Dan heb je ze gewonnen.
0: Hoe was dat voor de ouders? Ik ben even nieuwsgierig. Hoe trots zijn jullie?
3: Nou ja, hoe omschrijf je dat goed in woorden? Ik stond achter op het podium en je bent heel erg hard ook aan het werk, ook achter de coulissen in dat opzicht. Hè. We noemen onszelf af en toe al een beetje de roadies.
0: De curly. Ja, dus, je hebt echt een rol erin.
3: Zeker, ja, ja goed, je bent chauffeur, je bent uiteindelijk toch ook hulp voor die jongens. En nou ja, dat is iets wat ook gewoon heel mooi is om extra voor ze te betekenen.
0: Ja. Ja, ja.
3: En ja, dat begon natuurlijk bij het winnen van zo'n battle, dat zoiets gebeurt. Ja, je houdt het eigenlijk niet voor mogelijk, je wil het eigenlijk niet durven geloven.
0: Ja.
3: Maar op het moment dat dat gebeurt, dan is die trots al waanzinnig. En als je dan een aantal maanden later daar over dat publiek heen kijkt, waar je zelf zo vaak tussen hebt gestaan.
0: Ja,
3: ja, dat is kippenvel, dat is emotie. En dan sta je ook wel met iets meer dan alleen heel veel trots, maar ook wel gewoon met een groot brok in je keel te kijken naar hoe die gasten zijn gegroeid en waar ze nu staan. En hoe zij op zo'n vroege ochtend toch gewoon een taaie tijd om te gaan staan.
0: Zeker.
3: En opzwaait. En in beweging zet. En niet alleen dat zij het plezier afstraalt, maar het publiek ook. En dat is niet in woorden te voegen.
0: Nee, precies. Hoe was het voor jou, de andere vader?
5: Ja, weet je, ik heb daar waanzinnig veel aan toe te voegen natuurlijk. Dat was volkomen uitgebreid en werkelijk.
0: Ja.
5: Ja. Wat moet je nou zeggen?
0: En ben je zelf ook een metal fan?
5: Nee, helemaal niet, joh. Serieus niet. Nee. Nee, het is echt dankzij Joris dat ik naar de metal ben gaan luisteren.
0: Ja.
5: Het is mijn muziek niet. Dat zal het ook niet worden.
1: Dat is wel bijzonder.
5: Maar waar ik op aanga is de enorme fijne sfeer.
0: Ja, dat klopt.
5: Ik zie hier mensen rondlopen die er heel wild uitzien. Maar echt een hele fijne mensen achter de... Ja, nou, ik kijk met name jou aan.
0: Ja.
5: Ik heb gewoon hele warme gevoelens hier.
0: Ja. Maar, nee, klopt.
5: Nee, maar het is gewoon echt een hele bijzondere sfeer. En dat is een heel andere sfeer dan je bij hele andere gigs hebt.
0: Ja.
5: De eerste keer dat ik dat zo meemaakte was bij Gojira in het poppodium Tilburg.
7: 013
5: inderdaad.
0: Ja, precies.
5: Toen gingen we heen naar Gojira vanwege Joris. Was
0: Ja.
5: En dat was de allereerste keer dat ik bij zo'n concert was. En ik was gelijk om eigenlijk. Maar dat was puur vanwege... De muziek van Gojira vind ik wel heel mooi.
0: Oké.
5: Okay. Dus dat is wel de stijl waar ik wel van hou. En van de jongens van... Wat deze jongens maken vind ik ook waanzinnig tof, hoor.
1: Ja, ja, maar wat ik eigenlijk wilde weten namelijk... Nou ja, goed, je bent geen metalhead. Maar of jullie namelijk in de muziek hebben gezeten zelf ook. Maar jij niet dan in ieder geval. Maar jij wel?
5: Ik heb mijn blokfluit in twee geslagen. Dat was 13.
0: Dat is
5: redelijk metal.
1: Dat is wel redelijk metal,
5: En jij? Weet ik later.
3: Nee, ik ben consument geweest vanaf jongs af aan.
1: Oké.
3: Ik heb nooit de gitaar te handen gehad. Ik heb er wel lang en vaak over nagedacht. Nooit gedaan.
0: Ja.
3: Maar hoe tof is het dan dat je zoon het doet en dat uiteindelijk zeker overneemt.
0: Nee, dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Jongens, gaan we het heel even hebben over jullie nieuwe album.
3: Yes.
0: Maar eerst gaan we even draaien. Ik dacht Gorefest.
3: Yes!
0: Shirt ook van Gorefest. Helemaal goed. Een van de heren heeft het aan. Helemaal leuk. Dus Tangled in Gore.

0: Dat was Gorefest. En ja, Tangled in Gore lijkt mij toch een heel erg lekker nummer.
1: Yes.
0: Ja, jullie vindt het ook heerlijk, heren. Dit is er ook een van jullie...
2: Gorefest shirt aan, hè. Dat is best
0: wel. Daarom. Jullie zijn eerst natuurlijk eerder in onze show geweest. Ik weet niet exact meer, een maand of 2-3 geleden.
1: Ja, zoiets, volgens mij was het in april.
0: Ja, zoiets, hè?
1: Ja.
0: En we hebben natuurlijk uitgebreid met jullie erover gehad al.
1: Uiteraard.
0: En jullie zijn liefhebbers van de oudere metal. En dat vinden wij ook heel erg leuk hier aan tafel. Dat inderdaad jonge gasten ook de oude metal omarmen. Dat mogen wij kunnen altijd heel erg waarderen. Even, dit was de release show van jullie nieuwe album.
1: 100%.
0: Het is nu net 8 augustus en het is nu, weet ik wat, een week geleden of zo.
1: Ja, een week geleden.
0: Is hij uitgekomen. En jongens, hoe beviel de release show?
2: Heel goed. Wat denk je zelf?
0: Toch wel redelijk aardig, toch? Zo ook.
1: Ging wel lekker. Dat was een beetje slechter.
0: Ja, toch? Hoe zijn jullie terechtgekomen? Ja, dat is wel, ja. Hoe zijn jullie terechtgekomen op Dynamo Metal Fest? Hoe is dat gegaan?
1: Nou, wij hadden in april meegedaan aan de Dynamo Band Battle. En wij hebben echt tegen 4 andere fantastisch goede bands gespeeld. En wij waren ook gewoon echt... Dat wij een paar van die bands hoorden, toen dachten wij ook van... Oh, fuck man, dit gaat het niet worden. En ja, op de een of andere magische wijze is het hem toch geworden. En nu hebben wij hier gestaan. En het is nog steeds van niet te geloven.
0: Als prijs mochten jullie hier staan.
1: Ja,
0: dat is toch leuk. Hey, heb je al een reactie gekregen op jullie nieuwe... Het ding is natuurlijk pas een week uit. Maar heb je al iets van reactie gekregen erop?
2: Ja, superveel.
0: Ja?
2: Ja. Ik krijg heel veel appjes met mensen die het super tof vinden. En vooral nu we hier staan, zijn er echt superveel mensen die het ook... Ja, gewoon jullie bijvoorbeeld met de interviews, ook met Aardschok. Heel veel mensen, ook die Battlefest gast. Heel veel mensen die komen nu gewoon op ons af van hey, dit is echt tof. En het is gewoon niet te geloven dat je gewoon herkend wordt door mensen.
0: Ja, dat is gaaf. Ik sprak net nog even Metal Mike van Aardschok.
1: Yeah.
0: En ik vroeg aan hem, gaan jullie wel de nieuwe plaat van Damnation bespreken in Aardschok? Ik zei, ik heb geen idee. Nou, is het idee dat de jongens dan jullie een cd geven, dat je mee kan nemen naar Aardschok? En zo, laat maar komen.
3: Ja.
0: Dus even een tip aan jullie, loop even bij je Aardschok stand langs met de mic, geef even een cd en dan...
1: Sowieso.
0: Dan een goede kans dat die mee wordt genomen in de Aardschok ergens waarschijnlijk. Yes. Misschien wel deze editie, zou maar zo kunnen.
1: Is helemaal goed.
0: Dus dat gaat jullie denk ik dan ook weer helpen.
3: Zeker.
0: We hebben trouwens iets nieuws. Zullen we
3: beginnen? Zullen we dat eens gaan doen?
0: Ja, we gaan het doen. We hebben natuurlijk al met Jack hebben het al gedaan. Maar we hebben een challenge. En dat gaan we weer doen. De challenge, de Whitney Houston challenge.
3: I will always love you challenge.
0: Wie kent het nummer niet?
1: Iedereen
0: ik zal het nogmaals even uitleggen. Als de luisteraar het eerste half uur heeft gemist. We starten een stukje van Whitney Houston, dan is het stil. Opeens komt er een klap van een drum en dan gaat ze I will love you, whatever, gaat ze verder zingen. De kunst is dat je op exact hetzelfde moment als dat de drummer slaat, dat je dat ook gaat doen. We gaan beginnen. Wie heeft van jullie het allerbeste ritmegevoel?
1: Mika.
3: Maar het is misschien leuk als de drummer het niet doet.
4: Jawel, die drummer wil zo graag niet. Dat hij moet
3: beginnen. Wat
4: hij
3: wil niet?
0: Ik ben bang. Is dat degene die het slechtste is van jullie? Die mag als laatste, kan je een beetje afkijken.
1: Nou,
0: en degene die het allerbeste is, die gaan we mee starten.
1: Wie kan het stokje overgeven?
0: Wie neemt het stokje als eerste aan?
3: Aan wie kan ik het geven?
0: De beste.
1: Ik ben alright.
0: Nou, ben jij er helemaal klaar voor?
3: Ja, are you ready?
1: Ik ben helemaal ready.
3: Ja, hou die microfoon er even bij.
0: Nou, we hebben ondertussen natuurlijk wel reuring van die nou Metal Fest stof gaat horen. Extra dynamiek. Ben je er klaar voor?
3: Er is een klap op. Kijk of die doorkomt.
0: Ja, even een klap opgeven. Ja, ben je klaar voor? Gaat die komen. Heerlijk even luisteren. Zwijmelen bij Whitney Houston.
1: Ik zei het
2: vertellen.
4: Je zat zo ver naast dat ik dacht dat ergens het ding stil had gezet.
0: Ja,
2: dus, maar ik ben niet eerste drummer, hè? Ik ben eigenlijk niet eerste drummer.
5: Iedereen was er stil van.
0: Ik ben ook een beetje van geschrokken.
2: Ja, eigenlijk wel. Maar weet je, ik heb dit nummer nog nooit geluisterd.
5: Dat is een Damnation zoekt andere drummer. Hij
2: heeft in ieder geval overduidelijk mijn genen.
0: Dat is duidelijk.
2: Lars Ulrich, niet meer van de
0: band. Wie is de volgende?
5: Nu durft iedereen het, dat kan niet slechter.
0: Ja, oké, precies.
5: Zo makkelijk is dat ook weer.
0: Extra. Dit nu één keer gehoord, dus wie gaat het nu doen?
6: Mika? Ik wel, ik maak het spannend. Ik ga het nog slechter doen.
0: En dus voor luisteraar, wat speel je in de
5: drumstel?
0: Voor luisteraar even. Wat speel je voor een instrument?
6: Ik speel zelf de gitaar.
0: De gitarist gaan we nu horen. Oké, nou. Ben je er klaar voor?
5: Ja?
0: Nee. Ja, goed. Komt-ie aan. Let op.
4: Jongens, heeft de rest op zitten letten nu, of niet?
2: Ja, ja, ja,
4: als je slim bent, tel je. Weet je, je weet dat je eruit moet leggen aan de drummer.
0: Hey, wie is de volgende?
6: Ja, ik ga wel.
0: En ik zal even jij instrument voor de luisteraar.
1: Ik ben de bassist.
0: Ah, die dat moet ook. Zo'n goed ritmegevoel.
5: Ja,
0: dit is de eerste die goed gaat zijn. Let op.
5: Komt ie.
0: Oh, dus die goed. Opnieuw.
5: Wat gebeurt er dan?
0: Nu komt hij, let op.

0: slecht het is in de buurt tot nu toe.
1: Het is niet zo makkelijk.
0: Is ook niet zo moeilijk, denk ik, want er is al zeggen ontzettend slecht. Nu gaan we... Ah,
1: ja, ja, ja, ja, ja. Nou, het is... Ja.
0: De zanger, gitarist...
1: De laatste kans eigenlijk. Yes. Hey,
2: als jongens. Zanger okay. Het aller strakst heeft, jongens, dan wens ik jullie succes straks in de nabespreking.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, ben jij er klaar voor? Ja, ja, komt even
3: op. Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Nou jongen, komt ja, let op.

0: te vroeg. Maar veruit het meest in de buurt van alles en iedereen. Maar let op, nu gaan jullie muzikale ouders krijgen. Welke vader durft als eerste aan?
1: Hij zit dichtbij, dus
0: vertel even, vader, ook voor de luisteraar even handig om te weten. Vader van?
2: Vader van Mika, ook wel bekend als Mark.
0: Ah, kijk aan. Ben je klaar voor, Mark?
3: Born ready.
0: Alright, komt-ie aan. Toch in de buurt hoor. Ik vond hem niet onaardig. En dan nu de allerlaatste vader. En kijken of dit een succes gaat worden. Wat denkt zo'n lief?
4: Die niks met metal heeft.
0: Gaat dit wat
4: geen
0: worden?
4: Musical. Hij zal sowieso beter doen dan ik, jongen. Ik bak er helemaal niks van.
0: Hij bakt er niks van?
4: Ik bak er niks van. Hij gaat het doen. Ik weet
5: zijn, als hij het
6: gaat leren nu. Joris, ja? Je moet het zo zien. Wij blijven lief gewoon richting de competitie. Wij gunnen hun het.
4: Ja, precies. Wij zijn gewoon.
0: Dat is wel heel lief, jongens.
7: Jullie bakken er helemaal niks van.
0: Heb je het goed gepraat? Deze zo. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er zeker klaar voor. Ik was hiervoor geboren, denk ik.
0: Oh, nou, daar gaan we ook op. Let op.
1: Ik zal hier van jullie horen overigens.
0: Ja, je favoriet. Whitney Houston.
4: Laten we zien dan.
0: Het was minder slecht dan je zoon, volgens mij.
4: Ja.
0: Maar het was wederom wel teleurstellend eigenlijk. Hè? Ja, maar dat geeft niet. Dat is het leven, jongens.
4: Jongens.
0: Daar doen we ze wel aan. Ja, ik denk dat we wel een beetje zo rond zijn. We gaan lekker afsluiten met een nummer van jullie van je nieuwe plaat. Ja, welk nummer zullen we eens draaien? Ik heb wel één klaarstaan, maar...
4: Tortured Mirage?
3: Relentless.
4: Relentless.
3: Relentless.
4: Yeah. Ja. Kijk, dan kun je wel in dat nummer horen dat ik degelijk een beetje kan drummen, maar weet je dat...
7: Ja, maar in de studio trekken ze alles rechten.
0: Ja. En je bent lesgast van Marco Breij. Heb je ook nog geholpen, toch?
4: Ja, ja,
0: van
4: Marco!
0: Marco van Cryptosis.
4: In zijn kelder hebben we eigenlijk gewoon het hele album opgenomen.
3: Yes.
4: Zeker.
0: Nou, zeg vet.
4: Blijf vet, zeker.
0: Ja, is tof. Wij gaan het nummer draaien. Dankjewel, heren.
4: Jullie
0: en,
4: tot geniet ervan, hè.
0: De volgende keer is het. Even geen niet langs maak te gaan, hè.
4: Ja, komt helemaal goed.
0: Dat is goed. Doei. Yeah.

0: Portion. De loodzware jongens.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient.

0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
4: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99 nu voor 4,99.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Na de aardbeving gisteren in Groningen is het aantal meldingen over schade flink aan het oplopen. Tellen staat nu op dik 220. Bij het Schadeinstituut zijn nu ook 6 meldingen binnengekomen van een acuut onveilige situatie. En op 1 plek zijn al maatregelen genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Bij controle van coffeeshops in Leeuwarden zijn tientallen kilo's hash in beslag genomen. Net als meerdere kilo's tabak en tabaksmachines. Eén zaak had veel meer hash in huis dan is toegestaan. De controles werden uitgevoerd door een speciaal team van de gemeente Leeuwarden met hulp van de douane en de politie. Een teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van morgen in Zandvoort. Hij staat vanaf de 7e plek. Lando Norris van McLaren pakt de pole, gevolgd door George Russell in zijn Mercedes. Bij de sprintrace eerder vandaag wist Verstappen ook al geen potten te breken. Hij werd toen 6e. De hockeymannen hebben op het WK een mooie stap gezet richting de halve finale. India werd zojuist met 3-1 verslagen. Als Engeland later vandaag van Argentinië wint, dan zijn de hockeyers door. India was een taaie tegenstander dat vooral verdedigde. Het eerste doelpunt viel pas in het 3e kwart. En nu het weer van Weer Online. Het is nu op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Al valt vooral in het noorden nog een enkele bui. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen bewolkt, grotendeels droog. En dan 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ja, we zitten hier op Dynamo Metal Fest. En aangeschoven aan onze tafel, onze grote vriend Mike Arns. Wel bekend van de ochtendshows van Kink Distortion. Yes. En tof dat je bent, hè, Mike. Ja. Het hele weekend delen we een beetje met elkaar, hè?
1: Helaas.
2: Ik mocht bij jullie... Ik mocht bij jullie blijven en dat was wel heel, heel fijn.
0: En zelfs in ons huis, een huis gehuurd.
1: Helaas.
0: Huis gehuurd hier in Eindhoven. Mike zit gewoon gezellig bij je de hele...
3: Ja, nou, gelukkig ligt hij beneden op de bank.
2: Maar ik mocht daar zelfs gezellig Jägermeister drinken bij jullie.
3: Nou, dat was wel gezellig inderdaad. Hè?
0: Normaal gesproken neem je het voor ons op en dan doen wij het in de show. En dan lullen we er half overheen enzovoort. Nu doe het een keertje live.
1: Ja, dan lullen we er ook overheen, toch?
0: Nee.
2: Oh. Zijn jullie er klaar voor?
0: Wij zijn er helemaal klaar voor.
4: Mike, wat is er nu weer uit je plaatkast gevallen?
2: Ja, vandaag ga ik trouwens... Ik zei net al backstage dat ik een plaat heb gekozen waar eigenlijk... Oh, de vuilcontainer gaat aan.
0: Ja, dat is naast ons. Heel handig. Denk, dit neemt even op zonder de muziek, hè? Kun je het goed verstaan? Wordt hier de vuilnis geleegd? Heerlijk.
2: Heerlijk.
0: Goed, we gaan door.
2: Ik zei net al dat ik speciaal voor jullie vandaag een makkelijke mee heb genomen. Waarvan ik eigenlijk wel zeker weet dat jullie het moeten zouden kunnen weten.
1: Altijd als je dat zegt, hebben we geen flauw fucking idee.
0: Eigenlijk schaamt als het niet weten, zeg maar.
2: Ik ga de residentiestad van de band nog niet noemen, want dan wordt het wel heel makkelijk. Dus daar gaan we even omheen. De band is opgericht in 1989. En dit is vijfde album van de band.
0: Oh.
2: Hij is opgenomen in de Hoyland Studios in Zwolle. En dat werd gedaan in 2008. Hij werd uitgebracht op Displeased Records.
0: Ja.
2: Het vijfde album van de band. En het was eigenlijk... Dit album was ook een beetje...

0: En nee,
1: ja, het goed al.
0: Omdat je zei, daar kom ik nu op. Hans Spijker hadden we op drums op deze plaat. Ronnie van der Wij op gitaar. Robbie Woning natuurlijk op gitaar. En ja. Ralf de Boer van Bodyfarm. Die kwam ineens hier aan. Bas en vocalen. En dan heb ik het over het vijfde album van Deadhead. En dat is...
2: Ja, dat vind ik zo'n Dream Deceiver.
3: Dat is
2: wel ik gok maar wat. Ik weet, ik vind dat zo moeilijk.
0: Depression Tank.
2: Depression Tank,
1: Hij zag er wat depressief uit.
2: Het is inderdaad een foto van onze slaapkamer daar inderdaad in het huisje.
1: Ja, minus de vrouw.
2: Ja, dat ja, wel.
3: Oh, ligt die er nog? Of,
0: ik weet niet, ik zag er zoveel vallen en ik durfde niet boven te komen bij jullie.
2: Dat heb je
0: moest over die drankflessen heen stappen en zo. Dat is echt niet handig.
1: Maar één kant op.
0: Ik heb wel een prachtige track voor jullie uitgekozen. Dissolved in Purity. Deadhead.
1: Nice.

0: Metal Flash!
1: De loodzware jongens. Dat was een lekkere plaat, Mike.
2: Ja, graag gedaan.
1: Heerlijk van genoten.
2: Ja, Deadhead. Hallo, Deadhead.
3: Ja, en we hadden het goed. Ja, en titel dan niet.
1: Maar absoluut, bent wel. Absoluut. Nee, absoluut.
2: Weer een half punt.
1: Jazeker. Ja. We gaan naar het volgende.
3: Hey, nieuws.
1: De nieuwsfeitjes. Heb je wat gevonden?
3: Ja, we hebben de taak ook een klein beetje verdeeld.
1: Vakantieperiode, maar ja.
3: Ja, nee, we hebben wat gevonden, maar ik heb een paar items. Als jij de eerste doet, maar ik doe de tweede, jij de derde.
2: Het is een beetje komkommertijd, hè? Jij komt leuk. Niet aan mijn komkommertje. Jij blijft van mijn snijboontje af.
1: Ja, goed. Is inderdaad,
2: Bruce Dickinson heeft een interview gedaan op de San Diego Comic Con. En dat hebben ze in Blabbermouth heeft dat bekendgemaakt. Ja? En daarin heeft hij gezegd dat zijn nieuwe

0: soloalbum Heavy As Shit gaat worden. En het album zal begin eerste kwartaal van 2027 op de planken komen.
1: Oké.
2: Maar dan hebben ze ook concurrentie van het album van Saxon.
0: Ja?
2: Want dat komt ook begin 2027 uit.
1: Good old Saxon.
2: En die heet Ghost of Thunder. En Brian Tatler, die heeft aardig meegeschreven aan dit album.
1: Serieus, van Diamond Heads?
2: Ja, hij zit dus nu vast bij Saxon ook. En moest dat eigenlijk allemaal een beetje zo voorleggen aan Biff. En ik moet wel een beetje in de stijl van Saxon schrijven. Biff zei, nee, schrijf gewoon. Ik bepaal zelf wel wat ik daarvan goedkeur en of niet.
0: Ja.
2: Dus het is geproduceerd door Andy Sneap. Ook van Judas Priest. Ja. En ondertussen werd ook nog even gevraagd hoe het ging met Biff natuurlijk. Want hij is ook wel ziek geweest.
0: Ja, kanker.
2: Maar recent heeft Saxon natuurlijk wel weer ook wat festivals gedaan. Mm-hmm. Nou, Biff was toch wel weer fantastisch, vond ik. En ook op deze plaat, althans in ieder geval volgens Brian Tatler, is Biff uitstekend in volgen.
0: Kijk, dus dat is goed nieuws.
2: Mooi om te horen. Kijken we eruit.
0: En dan heeft Savage Grace plannen om een DVD uit te gaan brengen. Savage Grace live in Europe, opgenomen tijdens Blast for the Past in Keurne in België. Mm. En dus heeft het een beetje een Belgische link.
2: Een Belgisch tintje.
0: Deze Amerikaanse speed metal band heeft vorig jaar die videoopname gemaakt voor het materiaal van die DVD. En die DVD die verschijnt al binnenkort. Namelijk 27 augustus.
2: Over 2 weken al.
1: Dat is wel.
2: Nog korter.
0: Eigenlijk, off the record, hebben we gisteren ook nog nieuws gekregen. Het nieuwe album van Charlotte Wessels komt ook begin 2027.
1: Oh echt waar? Nou jongens.
2: Trek de portemonnee maar open, zou ik zeggen.
1: Wat een mooie tijd komt weer aan. Ja. Hey, we gaan even naar onze Mike. We blijven bij Mike.
0: Oh, wat doen
1: we? Want we gaan even... Die gaan we even doen. Mike, wil jij even... Ja. Mike gaat ook even...
0: Ik hoop dat ik er onderuit zou komen.
1: De Whitney Houston Challenge doen. Heerlijk. Mike, ben je er klaar voor?
0: Bijna.
1: Oké. Ik zie dat jij langzaam probeert te staan met Mieke, het kop even op je hoofd. Klaar? Yes. Oh, je zit er heel gek. Klaar voor?
0: Ja. Kom maar door.

0: Het is eigenlijk
1: wel heel teleurstellend dit. Het is oké, je zat in de buurt, maar het is echt... Ja. Dankjewel, Mike.
2: Ja, nou, graag gedaan.
1: En gaan wij naar onze Nina toe.
3: Oké.
4: King. King. Distortion.
5: Nina, wel bij het ontbijt!
1: Ja goed, zoals we al weten zijn er vrij weinig Nederlandse metalbands op Dynamo Metal Fest. En ja, we kwamen gelukkig wel iemand tegen, dankzij collega Mike Arns. Die kende Nina van Beelen. En ik moest even vragen, joh, wie is dat? Maar toen het werd mij heel snel duidelijk. We hebben het hier over iemand die onder andere bij Charlotte Wessels in het team zit, in de band, als toetsenist. En volgens mij gaat het ontzettend hard met jou. Hoe zie je dat zelf?
6: Nou, ik vind het is eigenlijk vooral dat ik me gelukkig prijs. Ja. Want ik, vorig jaar ben ik afgestudeerd op het conservatorium. En iedereen is altijd heel erg bang voor het gat daarna.
1: Ja.
6: En dat had ik dus niet. Dus dat
1: nee, heeft dan met je studeren af? Op een maandag?
6: Op een maandag had ik mijn afstudeerconcert.
1: En wat gebeurde er?
6: Op donderdag moest ik op graspop spelen.
1: voor het eerst met Charlotte Wessels.
6: Ja, dat was mijn eerste show met Charlotte.
1: Nou, dat is wel niet verkeerd.
6: Nee, het was echt een beetje fever dream was het, ja.
1: Ja, dat is niet onaardig.
6: Ja, dus ik was tijdens dat ik mijn afstudeerconcert aan het voorbereiden was ik ook de set aan het leren. Want ik wist het ook, ik wist een week of twee van tevoren dat ik het was geworden.
1: Ja.
6: Of nee? Ja, drie. Het was in ieder geval niet zoveel tijd.
1: Want je had wel een soort van sollicitatie heb je gedaan. Auditie.
6: Ja, dus, ik ben zeg maar benaderd. Want iemand via mijn naam gegeven.
1: Oké.
6: En toen heb ik gebeld met Charlotte. En toen uit die selectie heb ik auditie gedaan. En uit die audities ben ik het geworden.
1: Ja, dat is toch een fantastische start lijkt mij. Ja. Van je carrière na de studie. Ja,
6: absoluut.
1: Het is veel beter dan dat kan het denk ik niet.
6: Nee.
1: En nu heb je nog een nieuwe band?
6: Ja, dat was eigenlijk op het conservatorium al mijn band. Dus wij zijn samen met dat project ook afgestudeerd.
1: Ja. Dat heet Unfinished.
6: Ja.
1: En heb je net ook een track mee uitgebracht, dacht ik?
6: Ja, gisteren.
1: Gisteren uitgekomen. Ja. Oh ja. Oh, wauw.
6: Ja.
1: Nou, die gaan ook zo even draaien in de show. Dus we zijn allemaal erg nieuwsgierig. Hey, dankjewel, Nina.
6: Ja, jullie bedankt.
1: Je komt even hier naar de... Ja, dit is hier. Een terras hier zo ergens waar iedereen ook gezellig bier zit drinken. Dankjewel.

0: Distortion.
1: In onze tent zit de band Ronker. Ik had eigenlijk nog nooit van Ronker gehoord. Ik heb jullie net kunnen aanschouwen hier op het podium. En mijn eerste indruk kunnen krijgen daarover. Maar ik denk ook dat een luisteraar ook niet helemaal weet, vermoed ik, wie Ronker is. Dus laten we even kort even daarover hebben. Wie is Ronker? Volgens mij een Belgische band.
2: Klopt.
1: Ja. En jullie komen uit, Kelees, Denderleeuw.
2: Ja.
1: Waar ligt dat, jongens?
2: Het is tussen Brussel en Gent.
1: Ja?
2: Tussen Brussel en Aalst, eigenlijk. Het land van Aalst. De moerassen van België, eigenlijk. We zijn het volk uit de moerassen van België.
1: Maar dit is toch mooi?
2: Ja, zeker.
1: Ik heb er altijd een keer heen gegaan. Volgende week ben ik in Gent.
2: Ja.
1: Ben ik dan in de buurt?
2: Eigenlijk wel. 20 minuten ongeveer.
3: Okay. Ja, 35,5 kilometer. Ja.
1: Okay.
4: Dus de volgende vraag van Ernst. En hebben ze daar een goede bierbrouwerij?
2: Ja, Affligem. Affligem is de Beverly Hills van de Denderstreek. Daar wonen alle rijke mensen.
1: Wij hebben
2: het niet tot in Affligem geschopt.
1: Is het de moeite waard voor mij om van Gent via Denderleeuw naar huis te gaan?
2: Nee.
1: Ik
2: woon al even in Gent trouwens. Ik ben verkast.
1: Je bent in Gent.
4: Je bent gevlucht.
1: Is 2020 of zo en die zijn begonnen?
3: Ja, het is een beetje vaag wanneer we begonnen zijn, maar het is ongeveer in de corona-tijdperken dat we ons
1: proberen te maken. Een
3: Ronker, ja, absoluut.
1: Hoe zijn je aan die naam gekomen, Ronker?
2: We hadden die eigenlijk al lang, hè. We hebben zo'n hele hoop namen in een schuif zitten. Bram en ik zaten al lang in die band en we deden altijd wel wat projecten. We hebben het is heel stom te zeggen, van punkbands tot jazzachtige bands gedaan.
3: Post-rock.
2: En we hadden al een hele schuif namen met zo'n dingen van, dat willen we allemaal doen. En we zijn altijd de heavy band komen als jonge gast. Hij was een metalcore guy, ik was een thrasher. We komen daaruit en we zeiden, als we iets hard doen, dan noemen we het Ronker. En dat heeft 5 jaar lang in die schuif gelegen of zo.
1: Ja, maar de naam was er al, het moet Ronker worden.
2: En dan gewoon de schuif open gedaan. Ja. Oké, Ronker, we gaan dat doen of zo.
1: Klinkt een beetje Motorhead achter mij, Ronker.
2: Dat is cool.
4: Ja, je komt ook in een leren jas, dus ik denk, dat wordt Motorhead.
1: Oké. Hey, wat is, zou je ongeveer, voor de luisteraar die je niet kent, net als ik, wat zou ongeveer het genre, waar moeten we aan denken? Ik las State of the Art Speed Noise.
3: Goed, hè?
1: Ja, man.
4: Ja, mooi label, mooi label.
3: Diplom metal vind ik ook heel mooi.
1: Er is maar één band die dit maakt. Dat is jullie.
2: We hebben het ooit diplom metal genoemd, ook omdat we van elk genre van metal, of dat het nu trash, dead, black metal, nemen we een hele rudimentaire versie van. Zo echt zo de primitiefste versie. Ken het? Gelijk zoals we black metal doen, dan doen we eigenlijk heel primitief tremolo picking en screeches zoals dat Immortals het deed. Of als we trash metal doen, dan doen we eigenlijk Kill 'Em All trash metal. Dat is niet Testament trash metal of zo, snap je?
1: Ja, precies.
2: Doen van alles de heel primitieve,
1: de oorspronkelijke sound, zeg maar.
2: Zo als we punk, hardcore punk doen, dan ligt dat dichter bij de Misfits Chaos ID dan dat ligt bij een nieuwe plaat of zo.
1: Ja.
2: En dat is wel vet, omdat dan past alles in de mengelmoes, snap je?
4: Ik vind jullie nieuwe omschrijving wel beter dan Duplo Metal.
2: Ja, okay. Nee,
1: dat klinkt dus gebekt.
2: Dat is duurder, hè?
1: Ja, exact. Nu denk ik, en Duplo neemt dan langer zitten.
2: Ja, okay.
1: Dat
2: krijg je. Dat neem ik mee.
1: Ja. Hou je ook van Whitney Houston?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja? Oké. Okay.
4: Goeie brug.
2: En Diana Ross vind ik eigenlijk ook echt cool.
1: Hou je ook van het nummer I Will Always Love You?
2: Ja, maar ik kan die in NI niet doen.
4: Jawel! Dat is precies wat je gaat doen.
1: Hij staat daar.
3: Dat is niet
4: waar. Allebei.
1: Whitney Houston Challenge gaan we doen.
4: Dat is precies wat je gaat doen.
1: Dat is exact de bedoeling.
2: Ik voel mij precies in Slipknot.
1: Ja. Ben je er klaar voor?
2: En die hebben juist een trommelaar uit buiten gesmeten. Dus misschien, Corey Taylor, if you hear this.
1: Ik denk het wel.
2: I want to be the guy with the long nose in Slipknot. Call me. Give me a call.
1: Maar ja, dit gaat een succes worden.
4: Kunnen jullie niet gewoon een metal versie van dit nummer maken en dat naar ons opsturen?
1: Oh, dat is misschien wel beter inderdaad.
4: Dan gebruiken we die.
1: Maar, ben je er klaar voor?
2: Ja.
1: Komt-ie aan.
4: Nu!
0: sorry.
4: Maar de bassist was drummer, dus misschien kan hij het beter.
1: Ja, nu gaan we het beleven. Dit wordt een succes, jongens.
4: Kijk, hij is er zin in, zie
1: je? Gaat u nou de allereerste worden die dat nou goed gaat doen?
2: 100%.
1: Ja, ik denk het ook, hè. Ik wil geen druk op voeren, maar moet lukken. Ben ik klaar voor? Oh, je draait met je stokje even met je vingers. Oh, wow.
2: Het is eigenlijk zo dat die basgitaar speelt, want die kan echt heel goed drummen.
1: Oh, nou nu gaan we beleven. Jij bent er klaar voor? Komt ie aan. Let op.

0: Nou, is dat in de buurt? Dat,
1: als je mij te laat en zijn te vroeg samenlegt, dan zit
0: exact,
1: we
0: er. Exact. Exact. En dan heb je ronker. Ah, jongens. Wat heerlijk is opgelost. Nou, jongens, ik ben er zo blij mee dat we die conclusie kunnen trekken met elkaar.
1: Nice.
0: Hey jongens, we gaan ermee stoppen. Oh, we gaan even een nummer draaien van Ronker.
1: Ja, zeker.
0: Jullie mogen zeggen welk nummer dat gaat worden. Wat moeten we absoluut, als mensen je niet kennen, wij zeggen, nou ja, dat nummer moeten ze horen.
1: We gaan voor Respect the Hustle, want dat is de titel van onze nieuwe plaat eigenlijk. En dat is eigenlijk een primitieve ode aan de trash metal, zonder trash te zijn. Dat is het dichtste bij trash metal dat garage rock ooit is geraakt.
0: Oh, dat is wel lekker. Nou, gaan we luisteren naar het nummer. Jorde Ronker!

0: loodzware jongens.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten nog steeds hier met de Loodzwaar Jongens bij Dynamo Metal Fest.
1: Ja, ja.
0: Maar ondanks dat gaan we gewoon lekker door met ons vaste item.
1: Lekker weer.
0: Lekker vertrouwd.
1: Nieuw seizoen. Een nieuwe reeks galopjes.
0: Exact.
1: Nou, en om, even goed te starten, heb ik een favorietje van jou ergens meegenomen.
0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: Oh, nou,
1: leuk, hè?
0: Ontzettend lief van jou.
1: Ik heb gekozen voor een galop van Devil's Blood.
0: Nou,
1: dat is volgens mij ook wel een band die jij ook al afgelopen jaar vooral denk ik leren kennen.
0: Ja, klopt.
1: Dit nummer start vooral live met een heel lekker basloopje.
0: Het is een live?
1: Nee, ik heb wel gekozen voor de studio versie toch. Ja, want dan hoor je de galop beter dan op de live versie.
0: Is dit wat verstopt?
1: Ja, daar zit, in de live versie zit iets verstopt, dat komt door de mix. Maar in de studio versie hoor je hem wel heel goed. Live begint dan met een basloopje en op de plaat dan ook, maar meteen valt daar het galopje in. Nou, Devil's Blood, volgens mij hoeft het niet heel uitgebreid over te hebben. De band is best wel vaak langsgekomen in de Loodzware Jongens.
0: Yes.
1: Misschien een beetje voor de nieuwelingen. Het is een occult rockband eigenlijk, opgericht 2006. Ja. Gitarist Selim Lemucci, voorheen spelend in de band Power Vice. Nou, dat vinden wij ook te gek.
0: Te gekke muzikant.
1: Met zijn zus Farida als zangeres in de band. In maart 2014 stierf Selim door zelfmoord. Hij was nogal spiritueel en satanistisch. Wat wel in zijn creativiteit heel erg ook doorwerkte.
0: Ja, het heeft in ieder geval hele mooie albums opgeleverd.
1: Mooie muziek opgeleverd.
0: Ja.
1: Het gekozen nummer is River of Gold. En het komt van de Come Reap EP uit 2008. En je kan hem eigenlijk niet op Spotify vinden.
0: Dus een track die niet helemaal voor de hand liggend is.
1: Niet voor de hand liggend, maar met wel een hele leuke galop erin. Dus
0: en een hele vroege The Devil's Blood dan.
1: Ja, nou, 2008.
0: In dus, het begin, zeg maar.
1: Ja, het beginjaren, een jaar of twee na de oprichting.
0: Oké, nou, ik zou zeggen, laat hem starten. Luisteren
1: geniet
0: naar...
1: ervan.
0: Nou, ik zou zeggen, vertel jij maar, we gaan naar luisteren. Weet het nummer?
1: River of Gold, Devil's Blood.

0: En dat is de Oostenrijkse band Insanity Alert. En waarom hebben wij nou een Oostenrijkse band in de show? Is vanwege de zanger Heavy Kevy van Insanity Alert. En jij bent oer-Hollands.
1: Ik ben oer-Hollands.
0: En we hebben nog een paar weken geleden hebben we in de show gehad bij Into the Grave. Hebben we even herhalen snel. Lekkerkerk komt hij vandaan. 20 jaar geleden naar Oostenrijk gegaan voor de liefde. Mist Nederland, Albert Heijn vooral. Hij houdt heel erg van drop. En dat neemt dan mee. En rookworst trouwens.
1: Kijk.
0: Houdt hij ook van. Woont in Innsbruck. En is een easygoing. Voordat hij in al die festivals in Nederland vaak weer terugkomt.
2: Hij komt vaak kruipen.
0: Kent Jack goed. En dat hebben we allemaal in een half uur gedaan. Waarom weet ik eigenlijk niet? Het kan ook in een minuut.
1: Het kan in een minuut.
0: En dat eindelijk zit over hoeren en
1: ja, dat echt over veel
2: het was gewoon gezellig.
0: We hebben het ook nog gehad over, hoe heet dat mens? Die zangeres die jij bewondert. Die bewonder je die zangeres? Heet ze nou?
1: Was het Amy
0: Winehouse?
1: Over dat, dat er vroeger nog goede pop gemaakt
0: werd. Juist, ja, juist. Ja. En ja, omdat als iedereen zegt, we willen alles weten van Insanity Alert en alles van Heavy Kevy, luister dan even de aflevering van Into the Grave.
2: Ja, dat is allemaal al geweest.
0: Vandaag gaat Insanity Alert spelen op Dynamo Metal Fest vanavond.
1: Yes!
0: We zitten alleen nu vanmiddag even en we dachten het leuk om even een spelletje te doen met onze Heavy Kevy. We hebben twee spelletjes voor jou en we beginnen met de Whitney Houston Challenge. Oh, wow. Nou, dat is ook een zangeres die jij geweldig vindt.
1: Die vind ik heel goed.
2: Die heb je ook hoog zitten.
0: Jij hoort zometeen muziek hoor jij van Whitney Houston. Dan is het een pauze. Dan komt er een slag.
2: Juist.
0: Die moet je goed hebben. En dan gaan ze verder zingen.
1: Is het, die is hartstikke moeilijk.
2: En hier ligt een trommel en twee drumstokken. Dus die ga ik aan jou geven.
0: Je hebt zo'n goed ritmegevoel.
1: Nee, het valt echt heel erg tegen.
2: Ik ga het ook even.
0: Ik denk dat het heel gemeen gaat vallen. Je hebt nog nooit iemand het mis gehad. Dus ja.
1: Ik kom uit Lekkerkerk, zou ik nog even erbij zeggen.
0: Daar heb je een punt. Ben je er klaar voor?
1: Ja, denk ik wel.
2: Komt ie, hè?
0: Ja, ben je er klaar voor? Komt ie.
1: Als dit goed gaat. Bij Dolly Parton is hij ook makkelijker, hè? In de country.
0: Ja, dat klopt. Maar niet alleen hebben we hier zitten, heb je Kevy, maar ook, tell me what's your name?
3: Phil.
0: Phil.
3: Good luck.
0: Do you want to try?
3: Let's do it.
0: You're gonna beat Heavy Kevy.
1: When you have it good, then it's not good,
0: right.
1: Huh?
0: Listen, look.

0: It was horrible.
1: I know.
0: doesn't matter. We enjoyed anyway.
2: There is no
0: it's
2: soul
0: good
2: in
0: you're here, but that
1: should be a drama.
0: exactly. Hey, we gaan gelijk door naar de volgende spel. Dit was spel 1.
2: Dat was een leuk spel.
0: Ja, toch? En het gaat heel snel elkaar. Ja, hier worden handen geschud. Heel goed. Allebei waardeloos gedaan. Nu gaan we naar het volgende spel. En het gaat veel beter, heren. Jullie krijgen van mij 3 kaartjes. Op die kaartjes staan 3 jaartallen. Wil jij de heren 3 kaartjes geven? 1, 2, 3. En even omdraaien, want daar staat het jaartal. Je geeft er nu 4, Erik.
3: Je nee, 3 allebei kaartjes. 3, toch?
4: Je zegt, geef ze er allebei 3.
0: Oh, sorry. Niet? Ik dacht, we hebben 1 partij, anders wordt het ingewikkeld.
3: Dan pak ik deze terug.
0: Juist. Draai ze maar even om, er staan 3 jaartallen op. En als je op een rijtje wil leggen op jaartal, op volgorde. 2023, 1996 en 1983.
3: Ja. Doe jij ook mee?
0: Jij ook?
3: Ja hoor. Dan ga ik het ook doen.
0: Jij hebt ook 3 kaartjes.
3: 2024, ja. 2002 en 1993.
2: Maar het is wel redelijk toevallig, want ik heb... Mag ik er nog niks over zeggen?
0: Ja, natuurlijk, sure.
2: Ik heb gewoon 2 keer dezelfde bandnaam, alleen al 40 jaar uit elkaar.
0: Dat is toch ook mooi? Dat is een mooi toeval. Jullie gaan zometeen, ga ik dit scannen, deze QR-code, dan hoor je een nummer. Het is van een Nederlandse band. En dat nummer hebben we ook gedraaid in de show. Nu staan jullie te raden welk jaartal, hè, als we hem om gaan draaien, waar past hij in jouw tijdlijn? Is het na 2023 bij jou, Heavy, Kevin? Of is het voor 1996, daartussenin dus? Aan jou om te bepalen waar die hoort. Heb je ook het nummer of de band goed? Mag je nog een keer? Wie het eerst, wat zal ik doen? Hoe lang hebben we nog? Een kwartier de tijd. Wie het eerst 6 kaartjes heeft.
3: 6 kaarten?
0: Je hebt er alvast 3. Is de winnaar.
3: Oké.
0: Gaat het lukken?
2: Ja, dat moet, hè.
4: Dus alleen als je het goed hebt, mag je een kaartje hebben.
0: En ik zie dat Heavy Kevin er ontzettend veel vertrouwen in heeft.
2: Heavy Kevin snapt nog niet helemaal. Nee, dat komt goed.
3: Maar het komt goed. Als je hem speelt, snap je.
0: Het is net als met die stiften. Dat er lekker gelijk. Dan kan het helemaal goed komen.
3: We gaan het proberen.
0: We gaan beginnen met het eerste nummer.
2: Zeg over naar voren schuiven.
0: Ja.
3: We leggen het zo nog een keertje.
0: Ja, je gaat nu een nummer horen. Hij begint wel heel
3: nog niet heel
0: onduidelijk.
3: Duidelijk, ja. Komt hij aan. Okay. Zo, nou moet jij raden. Welk jaar? Is het eerder dan of later dan 83 of later dan 96? Wat denk je?
2: Voor 96.
3: Je denkt
0: voor 96?
3: Tussen 83 en 96.
0: Dan tussen 83. Ga je hem daar neerleggen en leg hem er tussenin?
3: Ja. En dan kan je hem omdraaien?
0: En dan kan je hem omdraaien. En wat staat? Heb je hem goed of niet?
2: Ja, ik weet het niet.
0: Heb je hem goed?
3: 1995.
0: Ja.
4: Succes daarmee, Rick.
0: Weet je ook? Ja, god, nu weet je ook wat het is. Vergeet te vragen.
2: Ik weet, maar dit had ik niet geweten.
0: Oké, okay, dat scheelde weer. Dan gaan we naar...
3: Dat was Celestial Season.
2: Did you know this?
1: No.
3: Ben ik aan de beurt?
0: Nee, jij laat hem liggen als je wil. Dat is voor mij even makkelijker.
2: Ah, nu snap ik het, hè.
0: Ja, nu snap je hem, hè. En nu gaat hij lekker, hoor. Let op.
3: Wil je hem weer doen?
0: Wat zeg je?
3: Ben ik?
0: Ja.
3: Ik ben aan de beurt. Oh, dat is best wel lastig.
0: Jij hebt 93 liggen, 2024. Waar wordt je, denk je?
4: Ik zeg tussen die...
3: Ik doe hem hier. Tussen 2002 en 2024.
0: Ja, neer. Oké. Okay. Ja, zullen we draaien? Of weet je wie het is? Ja, nu weet je het al.
3: Ik weet niet wie het is.
2: Nee, wow.
0: 1990. Shit. Dat is niet goed, Rick.
3: 1990.
2: Het klinkt wel veel moderner, moet ik ook eerlijk toegeven.
3: Ja, het klinkt modern, hè? Dit is steeds gaat terug.
0: Dit is Deadhead. En dat is nou uit 1990. Een eerste plaats, debuutalbum.
3: Ja.
0: Lang geleden.
3: Dus, jammer.
0: Even kijken, je gaat lekker, man.
3: Is dat voor?
0: Is dat nu eentje voor? Ja. Ja,
3: nog een keer.
2: Alles gegeven.
0: We gaan naar de volgende. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Gaat die komen. Nu ben je duidelijk, hè?
2: Ja.
0: Alright. Komt ie aan. Hij moet even hard nadenken.
4: Oh, klinkt wel lekker.
2: Ik denk wel goed, maar ik denk wel ook heel...
3: Wow. Nou, wat denk je?
0: Ja, wat denk je? Jaren 80, 90, 0, 20.
2: Ja,
3: Niet kijken nog, hè? Ja, oké.
0: Waar lig je tussen? Je ligt tussen 1996 en 2023.
2: Ja.
0: Jij denkt die daar tussen zitten. Je weet niet wie het is.
3: Oké.
0: Okay.
3: Draai
0: hem om. Nou, draai hem om.
3: Oh,
0: dat is goed.
3: Ja,
0: dat is goed. Exact 96.
3: Ja. Het is hetzelfde, 1996.
0: Het is een geluksdag. Ah, ja. Dat denk ik wel.
4: Hij is gewoon ontzettend goed.
0: Ja,
4: hij is gewoon heel goed.
0: Ik vind het bewonderenswaardig. Nog eentje te gaan, jongen.
3: Ja, en je hebt hem al gewonnen.
0: Heb je gewoon gewonnen?
2: Zou ik eens een keer wat winnen?
0: Ah, is ook lekker. Kijk, je deed dan de challenge met Whitney Houston verschrikkelijk slecht. Maar dit ging alweer goed.
2: Maar nou, veel was wel slecht, hè.
0: Ja, dat
2: mag
0: wel
2: gezegd worden.
0: Dat is echt dramatisch, kunnen we eigenlijk wel zeggen.
2: It's the rhythm of the West.
0: Jij, Ricky?
3: Oh.
0: Jij hebt liggen 93, 2002
3: en 2024.
0: En 2024.
3: Ja, ik gok toch weer tussen 2002 en 2024.
0: Ja, jij gokt hem daar?
2: Nee, man.
3: Hè? Nee. Zou jij niet? Wat denk jij?
0: Ja.
2: Dan doe het. Dan denk je misschien dat het zit ernaar.
0: Je gaat hem niet helpen.
4: Toch? Sowieso ervoor.
2: Ja, maar sowieso niet.
0: Uit 93 is dit. En wie is het?
3: Oh ja, wie is het? Het is weer Deadhead.
0: Oké.
3: Ik heb al met Deadhead. Ik heb al tegen Deadhead nu.
0: Ja,
3: je kan het
0: wel
3: inderdaad. Tegen
2: Deadhead, als ik het goed begrijp, is dit Matchpoint.
3: Matchpoint voor jou, ja.
0: Exact. En eigenlijk kan je niet meer verliezen.
3: Nee.
0: Ja, je mag het allemaal nog mis hebben. En ja, die Rick jongen is in geen fel of weg te bekennen. Wat is dit? En vooral welk jaar?

0: moeilijk, hè? Voor die spoelen te plaatsen in jouw thuislijn.
1: Ja, dat is echt moeilijk.
0: Ja, dat denk ik ook. 83 liggen, 95 en je ding die ertussen zit. Ik denk dat die gaat winnen. Nou ja, oké, okay, ja, leg je er maar tussen.
2: Ja?
0: Tussen 83 en 95, denk jij.
2: Weet je zeker? Zou je het al doen?
0: Ja, ik denk het wel. Ik
2: zou het wel. Weet je echt zeker?
1: Ik weet niet wie het is.
0: Er komt die tromgrond. Je weet niet wie het is? Oké, nou kijk maar. Wat heb je?
2: En het was 7 Miles to Pittsburgh.
0: Ja, die hebben een oud geluid, ook klink oudere bandleden. Maar ja, nee, die, ja, jammer, dat is niet goed.
2: Ik maak nog een kans.
0: Je maakt nog een kans, Ricky. Zeker. We gaan naar Rick toe. Let op. 1, 2, 3. Komt-ie, Ricky.
1: Heel nieuw,
0: of niet? Ah, als je het niet goed hebt.
2: Gaan we tot welk jaar al gaan? 2027? 26 bedoel ik?
0: Ja, we gaan tot 2026 tegenwoordig. Ja,
2: oké.
0: Ja.
2: Okay.
0: Ja.
2: Wel goed.
0: Toch lekker dit, man.
2: Pak je goed. En ik ken het ook.
0: Maar ja, welk
2: dit
0: jaar?
2: Dit is Lord Vulture, denk ik.
0: Lord Vulture.
2: En ik zeg tussen 2002 en 2024. En
0: nou, als, Lord Vulture. Als je de band goed hebt, mag je nog een keer?
2: Ja. Ja, dan kom ik gelijk.
0: Maar als je het fout hebt, ook niet nog een keer. En dat is ook fout. Dus hij moet goed zijn. Ja,
2: ik heb
0: het al. Ja?
2: Ik heb allebei goed.
0: Oké. Okay.
2: Lord Vulture 2010.
0: Yeah! Yeah! Oh, heel goed.
3: En nu dan?
0: Nou ja, dan mag je nog een keer zien.
3: Niet verliezen nou voor Rick, dat horen wij de hele dag dan.
0: Veel meer Rick, hier komt jou.
2: Ja, joh, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Wat is dit?
2: Ook lekker.
0: Ja. Vet dit, ja.
1: We hebben echt kwaliteit uit Nederland.
2: Ja, man. Dan doen we deze show, dan kunnen we dat elke week horen.
0: Ja.
2: Ik denk, is het Nevelin of zo? En ik gok vorig jaar.
0: Je na 2024, die heb je licht uitgezien, dus daarna denk jij.
3: Ja, fuck, hij gaat winnen.
0: Oké, nou, draai maar om. En Lloyd Ains hier draaien? Nevelin, oké, kijk maar.
2: Hola, Loyalty Ains hier. 2024.
0: Dat is wel goed.
2: Oké, maar dan mag nu wel Kevin.
0: Nu is Kevin, het wordt heel spannend nu.
3: Kevin.
2: Matchpoint hier voor jou.
1: Mag ik eigenlijk ook veel vragen over wat hij denkt? Want die heeft toch geen verstand van Nederlandse muziek.
2: Hij
1: heeft wel verstand van metal geluid.
0: Oh, ik vind het wel leuk. Doe
2: je
0: het maar.
2: Samen overleggen.
0: Als ik maar verlies, dan is het goed. Dan gaat helemaal goed komen. Je mag gewoon meedoen.
2: Yes.
0: Join it. Oké, welk jaar?
4: Fucking hell.
5: Which year?
4: Sounds like a Tim Burton. Within Temptation,
5: could be.
2: Between 1996 and 2023?
4: Ja, dat is 2018.
0: Er wordt aangewezen tussen 1996 en 2023.
1: Ik denk ook.
2: Matchpoint, hè? Are you sure?
0: Ja,
1: Matchpoint.
0: Nee, dat is nooit. Moet jij gewoon niet op tussen 1996 en 2024?
1: Het klinkt toch eigenlijk. Denk je dat het ernaar is?
2: Je moet niet naar mij luisteren, dat is jouw matchpoint.
6: Ik denk dat het 1982 is.
3: Nou. Niet te luisteren.
1: Ik draai hem om.
0: Je draait hem om. Oké, wat is het? Kevin heeft gewonnen.
1: Hoppala.
0: Yes. Lekker, man. En dit is de band.
1: Ik wil graag mijn vader en moeder bedanken.
0: After Forever, inderdaad, ja. Nou, goed bezig, man.
3: Blij dat je niet naar Rick hebt geluisterd, hoor. Want,
0: ach,
1: maar
0: wat lekker is dit.
1: Eigenlijk heb jij eigenlijk een beetje
2: gewonnen, ja, toch wel, vind jij?
1: Omdat je ook een band wist.
2: Dat is dan weer mijn kwaliteit.
0: Ontzettend sportief van je.
1: Ja, Van den Burg had ik ook geraden.
2: Ja.
1: Maar die andere...
2: jij hoort misschien niet zo heel veel Nederlands heavy metal meer, of wel?
1: Nou, ik luister sowieso bijna alleen maar jazz.
0: Alleen de jazz? Oh, helemaal geen metal meer.
1: Ja, ik luister eigenlijk niet zoveel muziek.
0: Geen tijd voor, hè?
1: Ik zit alleen maar de Nintendo.
0: In de Nintendo, ja. Dan wordt het lastig.
1: Doen we volgende keer.
0: En de liefde niet te vergeten. Ja. Dat ook. Dat ook. Kost heel veel tijd.
1: Kost heel veel tijd.
0: Dat wel, ja.
1: Bij mij niet zoveel tijd, bij anderen. Maar.
0: Oh, hey jongens, ik wens jullie vanavond ontzettend veel succes. Ga je trouwens weer die borden doen en erin gooien?
1: Ik heb er een paar gemaakt.
0: Maar het werkt goed, hoor. Want ik zag bij Into the Grave, zag ik mensen met die borden lopen achteraf. Bij anderen, hè, ook een keer met zeilen. En, ja. Ah,
1: het zijn vorige week waren we op Alcatraz.
0: Ja?
1: Toen speelde dus Body Count. En dan zag je een paar van onze borden zo in de pit.
0: Kun je niet toch geweldig?
1: Gigantisch.
0: Ja. Nee, het is gewoon een heel slim idee. Dus dat betreft.
3: Kun je niet gewoon de loodzware jongens rule en dat op een bord?
1: Ja, ik heb helaas. Ik heb al een beetje.
0: Oh, maar dat vind ik wel een heel goed idee.
1: Ik heb een fouten gemaakt. Ik heb al een paar borden vergeten.
3: Maar je mag ook wat stickers van ons opplakken.
0: Je mist misschien een paar borden. Kun je er eentje maken van loodzware jongens?
1: Ik heb geen borden meer. Ik heb er namelijk al te weinig gemaakt. Want ik stond te praten met Damnation, die band.
6: Ja.
0: Oh,
1: ik was bezig, maar ik kan niet zo goed twee dingen tegelijkertijd. Dus.
0: Moet je ook niet vragen aan mannen.
6: You fucked it up. Fucked it up.
0: Dat is dan wel weer jammer.
1: Jammer, maar ja, zo is het,
0: joh. Ja, precies. Soms als je dingen niet meevalt, dan valt het tegen.
6: Volgende keer.
0: Mooi dat je gewonnen hebt, jongen.
1: Hey,
0: leuk.
1: Bedankt.
0: Ik ben ontzettend blij dat hij verloren heeft.
1: Het was weer rete gezellig.
0: Dank jullie wel. Heel veel succes. En jongens, spreek elkaar de volgende keer weer.
6: Hey.
0: En we gaan nog een nummer draaien van... Incendi Alert. Into the Pit. Hey.
7: Just Troy, my son, is... didn't show up again.
8: Maybe he's sick?
7: No, he's not sick. He's probably in some parking lot listening to trash metal music and skateboarding.

0: deze track van Insanity Alert zijn we aan het einde gekomen van onze uitzending van Dynamo Metal Fest 2026. Dank voor het luisteren en volgende week weer gewoon vanuit onze studio in de D-Base. Tot volgende week! Hey!
1: Kink Distortion.
2: De loodzware jongens.
3: Kink. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie!
5: ANWB en gaan.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1+1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is die mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is die mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen omdat ze bij corrupte zaken waren betrokken. De 2 zouden gift hebben aangenomen van bedrijven die in ruil dan weer opdrachten van de gemeente kregen. Rotterdam had al een vermoeden dat het niet lekker zat en na onderzoek van het OM leek de zaak erger te zijn dan gedacht. Langs de Maas in Venlo is een dode vrouw gevonden en de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. De vrouw werd vanmiddag gevonden door een wandelaar. Wie het slachtoffer is en hoe lang het lichaam daar al lag, weet de politie niet. En daarom worden mensen die iets gezien hebben opgeroepen zich te melden. Max Verstappen is er letterlijk ziek van dat hij morgen vanaf de 7e plek start bij de Grand Prix in Zandvoort. Ik heb niet veel energie en ik heb ziek in de auto gezeten, zei hij na de kwalificatie. Ook vandaag had Verstappen weer moeite om balans in zijn auto te vinden. Een probleem waar hij al het hele seizoen last van heeft. AZ heeft ook vandaag weer 3 punten gepakt en staat na 3 wedstrijden op 9 punten. Dat is de volle met dus. In Sittard won AZ met 2-0 van Fortuna Sittard, dat al na 5 minuten met 10 man verder moest na een rode kaart. Voor Fortuna was het de eerste nederlaag van het seizoen. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. Later zijn er buien in het noorden, elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion, keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze worden verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. In de praktijk kwam het erop neer dat bedrijven opdrachten kregen van de gemeente in ruil voor geld of cadeaus. Rotterdam had al het idee dat de twee corrupt waren en had het OM gevraagd de zaak verder te onderzoeken. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om daar te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Die woedt zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië had eerder Rusland om hulp gevraagd, omdat daar grotere blusvliegtuigen zijn. Maar dat verzoek viel niet lekker bij de EU. In het noordoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt door enorme regenbuien. Een aantal van hen raakte gewond toen een muur instortte. Vanwege het noodweer werden een camping en een discotheek ontruimd. En ook moest de brandweer mensen uit een auto halen die door overstromingen vastzaten. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi Hernandez, heeft zijn staf rond en daar zat een verrassende naam bij. Een van zijn assistenten wordt Adil Ramzi, die vroeger bij PSV, AZ, Twente en Willem II speelde. En de afgelopen jaren was hij trainer van Oranje onder de 18. Andere assistenten zijn Ruud van Nistelrooy en Patrick Lodewijks. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Kink.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 5.

0: Kink.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Dit is Kink Distortion.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In de golf van Bengale, dat is bij India, is een vrachtschip gezonken. Volgens de kustwacht waren er 24 mensen aan boord, van wie er tot nu toe 2 zijn gered. Het schip vervoerde ijzererts. De meeste opvarenden komen uit China. Waardoor het schip is gezonken is niet duidelijk. In de buurt van Oorschot, Brabant, is een motorrijder om het leven gekomen. Het is een man van 75. Hij was bezig met een toertocht en toen de groep waarin hij reed moest afremmen... botste hij tegen de motorrijder voor hem en viel. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor hem doen. De ronde van Spanje is begonnen en toerwinnaar Tadej Pogacar heeft al gelijk de eerste klap uitgedeeld. Hij won de tijdrit door de straten van Monaco. Hij was net een fractie sneller dan de Brit Ethan Hayter. Morgen begint Pogacar in de rode leiderstrui aan de tweede etappe. En die gaat van Monaco naar Monosque, dat is boven Marseille. Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. Ploeg leek af te steven op een 3-2 overwinning tegen Sparta. Maar ver in blessuretijd werd het toch nog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen onder de nieuwe trainer Anthony Correa. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken en later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99. King. King. King. King.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Twee ambtenaren die bij de gemeente Rotterdam werkten zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft verder onderzoek naar ze gedaan en de zaken waarvan ze werden verdacht blijken erger. De twee gunden bedrijven opdrachten in ruil voor geld of cadeaus. Canada slaat terug in de handelsoorlog met Amerika. Omdat onderhandelingen tussen beide landen waren stuk gelopen, kwam Amerika vandaag met een belasting op Canadese producten, zoals wijn en meubels. En als antwoord gaat Canada heffingen invoeren op staal en zuivel uit Amerika. En dat gaat allemaal over 2 weken gebeuren. Toen Ronald Koeman opstapte als bondscoach, was Pep Guardiola de ideale opvolger in de ogen van de KNVB. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. Maar Guardiola haakte af omdat hij na Manchester City een jaar niks wil doen. En kandidaat nummer 2, Arne Slot, gaat liever een club trainen. Toen werd het Xavi Hernandez. Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. De ploeg leek af te stevenen op een 3-2 overwinning tegen Sparta. Maar ver in blessuretijd werd het toch nog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen onder de nieuwe trainer Anthony Correa. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaringen in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99 nu voor 4,99.

0: Kink Distortion.
1: Kink. Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
0: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren ontslagen omdat zij zich zouden hebben laten omkopen. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft onderzoek naar ze gedaan en concludeert dat het allemaal nog ernstiger is dan eerder gedacht. De twee ambtenaren kregen cadeaus en geld van bedrijven in ruil voor bouwprojecten. Het aantal meldingen van de aardbeving gisteren in Groningen lopen nog steeds flink op. De teller staat nu op ruim 220. Ook kwamen er 6 meldingen binnen van een acuut onveilige situatie en was er 1 zo ernstig dat daar al maatregelen zijn genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend. Oekraïne voerde deze zomer veel droneaanvallen uit en richt zich daarmee vooral op economische bedrijven. Zo was een online winkel, een soort Russische bol.com of Amazon, doelwit. Poetin waarschuwt nu voor nog meer Russische aanvallen. En Utrecht heeft weer niet gewonnen. Ze leken met 3-2 op een winst af te gaan, maar Sparta maakte ver in blessuretijd alsnog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. In Heerenveen is PEC Zwolle er met de winst vandoor gegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 17 graden, bewolkt en in het noorden af en toe een bui. Vannacht koelt het af en wordt het landinwaarts onder de 10 graden. Morgen begint droog met soms een beetje zon en ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
3: King Distortion.

0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.